0: Ben jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club To Date geven we elke maand een nieuwe plaat weg. In samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet.
1: Het is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Woning en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooyer, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Yeah.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio.
0: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dat begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen. Vlieg maar mee de regel, ik denk aan jou. Vlieg maar de regel, ik hou alleen van jou. Ja. Nou.

0: van de bus voor ziekenhuisbezoek, mantelzorg of sociale contacten worden daardoor het hardst geraakt. De partij vraagt om een betere onderbouwing van de maatregel en doet een oproep aan 65-plussers die afhankelijk zijn van de bus om hun ervaringen te delen. Kinderen gratis laten reizen is een goede keuze, stelt 50PLUS. Maar laat die rekening niet terechtkomen bij ouderen voor wie het openbaar vervoer geen luxe, maar noodzaak is. Trouwen op vrijdag in Haarlemmermeer wordt duurder. Een huwelijksceremonie kost dit jaar ruim €529. Ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde. Volgens cijfers van trouwplatform The Perfect Wedding is vrijdag nog altijd de populairste trouwdag. Het tarief voor een vrijdagceremonie is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Wie van maandag tot en met donderdag trouwt, betaalt €411,80. Ook dat bedrag ligt hoger dan in 2025. In Noord-Holland zijn er 18 gemeenten waar trouwen op vrijdag duurder is. Een huwelijk in het weekend is in Haarlemmermeer niet mogelijk. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. In de middagperiode met zon en het blijft droog. Voor de komende periode overwegend zon en loopt de temperatuur op naar 27 graden. En waait er een matige noordoostenwind kracht 3. Dit was het meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws.
2: Van Meer Radio. Non-stop muziek.

Besloten om een man te worden. Ik ben al veel te lang op zoek naar al mijn antwoorden. Niemand die geeft het aan me. God die praat niet met me. Zeg me, is iemand daar? Mijn benen storten in elkaar. Aan het eind van mijn Latijn. Ik wacht nu al dagen op een beetje licht. Maar ik realiseer me dat het antwoord van binnen ligt. Dit is mijn brief van niemand en mij. Brief van iedereen. Doe hem mee.

wat ik heb. Ik doe het voor de boys, vandaar dat ik ook alles rap. Zal niks verzwijgen voor je, je zal het krijgen hoor je. De pijn uit mijn pen, je zal het blijven horen. Ik verwoord de ziel van menig man die anders is. Ik doe het voor de boys, yeah, that's what it is.

0: Albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw. Zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Luchtvaart Hobbyshop trekt bezoekers uit de hele wereld. En steunbetuiging voor vrijwilliger bij gemeentehuis. De Luchtvaart Hobbyshop in Aalsmeerderbrug is uitgegroeid tot een internationale trekpleister voor liefhebbers van modelvliegtuigen. De winkel telt zo'n 80.000 verschillende artikelen en wordt door bezoekers regelmatig aangezien voor een museum. Dankzij de ligging vlakbij Schiphol trekken de eigenaren klanten uit de hele wereld. Zelfs bussen met Japanse verzamelaars maken speciaal een tussenstop om de unieke collectie modellen, bouwpakketten en luchtvaartartikelen te bekijken. Zo'n 50 inwoners verzamelden zich woensdag bij het gemeentehuis in Hoofddorp om hun steun uit te spreken voor vrijwilliger Mustapha Ben Ali. Hij hielp de afgelopen jaren honderden gezinnen met onder meer aanvragen voor schoolspullen, sportactiviteiten en praktische ondersteuning. Door een meningsverschil met een organisatie waarvoor hij actief is, dreigt hij te stoppen. De aanwezigen riepen de gemeente op met hem in gesprek te gaan. Volgens de initiatiefnemers is Mustapha voor veel inwoners een onmisbare steun en een vertrouwd aanspreekpunt. Vooral nieuwe inwoners van Haarlemmermeer die de Nederlandse taal nog niet beheersen, rekenen op Mustapha. Hij spreekt Arabisch, meerdere dialecten, Frans, Engels en Nederlands. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. In de middagperiode met zon en het blijft droog. Voor de komende periode overwegend zon en loopt de temperatuur op naar 27 graden. En waait er een matige noordoostenwind kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio.
3: De ochtend van Meerradio.
0: Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse Cambodja zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het aantal daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branche.
3: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
2: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht, ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn.
4: Ik heb hier 2 dominees uit Wezup. Die mensen die staan met hun haarvaten in de samenleving en die voelen wat het betekent hier om christen te zijn en om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm en daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
2: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon en het wordt 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Zes meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep and all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Primeur voor Nova College Haarlemmermeer. En Queen's Cup 2026 laat groei vrouwencricket zien. Studenten van de opleiding Foodservice van de hotelschool van het Nova College in Haarlemmermeer hebben als eerste in Nederland tijdens hun opleiding het keuzedeel sociale hygiëne afgerond. Tijdens een feestelijke bijeenkomst ontvingen 18 studenten naast hun diploma ook het brancheerkende SVH-certificaat. Met het certificaat tonen de studenten aan dat zij weten hoe zij bijdragen aan een veilige en gastvrije werkomgeving. En leerden ze verantwoord omgaan met alcoholverstrekking, herkennen van middelenmisbruik en het handelen bij agressie of ongewenst gedrag. De hotelschool is de eerste mbo-opleiding in Nederland die dit door brancheorganisatie SVH ontwikkelde keuzedeel aanbiedt binnen de opleiding Foodservice. De Queen's Cup 2026, georganiseerd door Inspire met steun van de Koninklijk Nederlandse Cricketbond, stond in Hoofddorp in het teken van de groei van het vrouwencricket in Nederland. 7 damesteams speelden in totaal 18 wedstrijden, waarin 1775 runs werden gescoord en 97 wickets vielen. Naast sportieve prestaties bood het toernooi een podium voor ontmoeting, talentontwikkeling en inspiratie voor jonge speelsters. De organisatie bedankt alle speelsters, vrijwilligers, supporters en de KNCB voor hun bijdrage aan het succesvolle evenement en hun inzet voor de verdere ontwikkeling van vrouwencricket. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. In de middagperiode met zon en het blijft droog. Voor de komende periode overwegend zon en loopt de temperatuur op naar 27 graden. En waait er een matige noordoostenwind kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio.
0: Non-stop muziek.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
3: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
2: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode. 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
4: Ja, veel of verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
5: Echt jammer, man.
4: En nu?
6: Nu gaan we rellen.
4: Nee, joh. Echt?
6: We zijn er gewoon voor de gezelligheid.
2: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat opgegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
7: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio met Tom van Dranen.

Dat is de opvolger van Boys van de Dolly Dots. Hun tweede hit is dit, Radio. Goedemorgen. En welkom bij de Ochtends Meer Radio op deze vrijdagmorgen. Het weekend staat voor de deur. Een warm weekend staat voor de deur. We hebben natuurlijk heel veel goede muziek voor je. Ook leuke berichten. We besteden aandacht aan de jager. En ik heb een nummer 1 voor je. En deze van Antoon, de enige.

Meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: Nelly Furtado in de ochtend van Meer Radio, dat was Powerless.
1: De ochtend van Meer Radio, ontbijtplaat.
0: Wat was ontbijtplaat? We gaan hem straks draaien. Na 8:30. En wat zal het zijn? Jij kan hem aanvragen. Studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.

0: Hoe meer muziek, hoe beter, hè? Dat was Ronan Keating met Life is a Rollercoaster hier in de Ochtend van Meer Radio.
1: Opvallend nieuws.
0: De enige geregistreerde aanrijding tussen een auto en een onderzeeër vond plaats in Zweden in 1961. Toen een zelfrijdende Volvo een helling afreed en die tegen een aangemeerde onderzeeër botste. We gaan terug naar de jaren 60. Inderdaad, Heatwave, Martha en de Vandellas.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Saskia van Kampen.
1: Kinderen gratis met het OV. En trouwen in Haarlemmermeer wordt duurder. Vanaf 1 januari 2027 reizen kinderen gratis met bus, tram en metro. De nieuwe regeling wordt betaald door het schrappen van de landelijke OV-korting voor 65-plussers. Volgens 50PLUS Haarlemmermeer betekent dat voor de huidige 34% leeftijdskorting een prijsstijging van ruim 50% per rit voor ouderen die met saldo reizen. Senioren die afhankelijk zijn van de bus voor ziekenhuisbezoek, mantelzorg of sociale contacten worden daardoor het hardst geraakt. De partij vraagt om een betere onderbouwing van de maatregel en doet een oproep aan 65-plussers die afhankelijk zijn van de bus om hun ervaringen te delen. Kinderen gratis laten reizen is een goede keuze, stelt 50PLUS. Maar laat die rekening niet terechtkomen bij ouderen voor wie het openbaar vervoer geen luxe, maar noodzaak is. Trouwen op vrijdag in Haarlemmermeer wordt duurder. Een huwelijksceremonie kost dit jaar ruim €529. Ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde. Volgens cijfers van trouwplatform The Perfect Wedding is vrijdag nog altijd de populairste trouwdag. Het tarief voor een vrijdagceremonie is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Wie van maandag tot en met donderdag trouwt, betaalt €411,80. Ook dat bedrag ligt hoger dan in 2025. In Noord-Holland zijn er 18 gemeenten waar trouwen op vrijdag duurder is. Een huwelijk in het weekend is in Haarlemmermeer niet mogelijk. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. In de middagperiode met zon en het blijft droog. Voor de komende periode overwegend zon en loopt de temperatuur op naar 27 graden. En waait er een matige noordoostenwind kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio met Tom van Dranen.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: En morgenmiddag hoor je om 17:30 de nieuwe... Wat gaat het worden? De nieuwe supertrack van Meer Radio. Dit was nog de oude. Boogie's in my soul van Snoop Dogg en Chaka Khan.
3: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
2: Deze is aangevraagd door Henny uit Nieuw-Vennep. Ah, wat een mooie, hè? Rhiannon van Fleetwood.

0: Nou, die hebben we niet nodig, hè. Een umbrella, je hoorde Rihanna hier bij Meer Radio.
1: De jarigen van vandaag.
0: Hij is vandaag 72 jaar geworden. Ja, het is een oudje. Neil Tennant van de Pet Shop Boys. Het is een oudje van de Pet Shop Boys, samen met Dusty Springfield. What have I done to deserve this?

Top Gun door Berlin, een nummer van George Moroder. Dat was in 1986, Take My Breath Away. Tijd voor het NOS-journaal van 9 uur. Dan gaan we toe met deze van de Goo Goo Dolls. Dit is Iris.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruin.
3: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
2: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis

0: Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
1: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
0: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het

0: is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
2: De ochtend van meer radio. Met Tom van Dranen.

Het Noorse AHA hier bij Meer Radio in Take On Me. Goedemorgen en welkom terug bij Ochtends Meer Radio op deze broeierige vrijdag. Wat gaan we doen allemaal? We gaan straks aandacht besteden aan het WK voetbal. Ik heb leuke berichten voor je en ook nog een nummer 1 hit. En zelfs een best verkochte plaat, maar in welk jaar is dat? Je gaat het straks allemaal horen. Maar nu eerst Taylor Swift uit de film. Toy Stories. Inderdaad, dit is I Knew It, I Knew It.

0: Call Me Maybe door Carly Rae Jepsen hier in Ochtend van Meer Radio.
1: Het WK voetbal in de Ochtend van Meer Radio.
0: Vanavond om 9 uur wordt gespeeld in Los Angeles, Spanje tegen België. We hebben morgenavond om 11 uur in Miami, Noorwegen tegen Engeland. En de laatste van dit weekend is zondag. En het is om 3 uur 's nachts in Kansas City. Argentinië speelt dan tegen Zwitserland.

0: En dat was Escape van Enrique Iglesias.
1: De ochtend van Meer Radio, nummer 1.
0: En ik zei het al, het is zelfs de best verkochte plaat van het jaar. Het jaar 1982. June Laws en Prince Mohammed en Someone Loves You Honey. Die staat vanaf 10 juli 1982, 6 weken lang op nummer 1 in de Nederlandse top 40.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Luchtvaart Hobbyshop trekt bezoekers uit de hele wereld. En steunbetuiging voor vrijwilliger bij gemeentehuis. De Luchtvaart Hobbyshop in Aalsmeerderbrug is uitgegroeid tot een internationale trekpleister voor liefhebbers van modelvliegtuigen. De winkel telt zo'n 80.000 verschillende artikelen en wordt door bezoekers regelmatig aangezien voor een museum. Dankzij de ligging vlakbij Schiphol trekken de eigenaren klanten uit de hele wereld. Zelfs bussen met Japanse verzamelaars maken speciaal een tussenstop om de unieke collectie modellen, bouwpakketten en luchtvaartartikelen te bekijken. Zo'n 50 inwoners verzamelden zich woensdag bij het gemeentehuis in Hoofddorp om hun steun uit te spreken voor vrijwilliger

0: aanspreekpunt. Vooral nieuwe inwoners van Haarlemmermeer, die de Nederlandse taal nog niet beheersen, rekenen op Mustafa. Hij spreekt Arabisch, meerdere dialecten, Frans, Engels en Nederlands. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. In de middagperiode met zon en het blijft droog. Voor de komende periode overwegend zon en loopt de temperatuur op naar 27 graden. En waait er een matige noordoostenwind kracht 3. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
1: De ochtend van Meerradio.

0: Santana met de zanger van Matchbox 20, Rob Thomas. En dat nummer dat heet Smooth.
1: Opvallend nieuws.
0: Wist je dat de roze kleur van Himalaya zout grotendeels te wijten is aan roest? Hier is de nieuw van Yves Berendsen. Misschien is het tijd.

0: In de jaren 70 was hij lid van de Doobie Brothers. In de jaren 80 ging hij solo, onder meer met deze hit in 1986, Sweet Freedom. En tegenwoordig is hij weer lid van de Doobie Brothers, Michael McDonald.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: Koning Richard III werd destijds zonder begrafenis begraven. En zijn graf werd nooit gevonden. Maar in 2012, toen werd zijn graf pas gevonden.

Malcolm Todd was dat met earrings. En tot zover deze ochtend van meer radio. Zometeen na 10 uur hebben wij tussen de bedrijven. En om 4 uur vanmiddag is hij er weer. Delane van Steenveld met het programma Onderweg. Ik wens je een fijne dag verder. En laat je achter met deze van de Hollies. The day that Curly Billy shot down Crazy Sam McKee. Fijne dag.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar kost en ongeveer €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tussen de Bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Hey, die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
3: Primeur voor Nova College Haarlemmermeer. En Queen's Cup 2026 laat groei vrouwencricket zien. Studenten van de opleiding Foodservice van de hotelschool van het Nova College in Haarlemmermeer hebben als eerste in Nederland tijdens hun opleiding het keuzedeel sociale hygiëne afgerond. Tijdens een feestelijke bijeenkomst ontvingen 18 studenten naast hun diploma ook het brancheerkende SVH-certificaat. Met het certificaat tonen de studenten aan dat zij weten hoe zij bijdragen aan een veilige en gastvrije werkomgeving. En leren ze verantwoord omgaan met alcoholverstrekking, herkennen van middelenmisbruik en het handelen bij agressie of ongewenst gedrag. De hotelschool is de eerste mbo-opleiding in Nederland die dit door brancheorganisatie SVH ontwikkelde keuzedeel aanbiedt binnen de opleiding Foodservice. De Queen's Cup 2026, georganiseerd door Inspire met steun van de Koninklijke Nederlandse Cricketbond, stond in Hoofddorp in het teken van de groei van het vrouwencricket in Nederland. 7 damesteams speelden in totaal 18 wedstrijden, waarin 1775 runs werden gescoord en 97 wickets vielen. Naast sportieve prestaties bood het toernooi een podium voor ontmoeting, talentontwikkeling en inspiratie voor jonge speelsters. De organisatie bedankt alle speelsters, vrijwilligers, supporters en de KNCB voor hun bijdrage aan het succesvolle evenement en hun inzet voor de verdere ontwikkeling van vrouwencricket. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. In de middagperiode met zon en het blijft droog. Voor de komende periode overwegend zon en loopt de temperatuur op naar 27 graden. En waait er een matige noordoostenwind kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar en ongeveer 10 euro voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. Redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Kinderen gratis met het OV en trouwen in Haarlemmermeer wordt duurder. Vanaf 1 januari 2027 reizen kinderen gratis met bus, tram en metro. De nieuwe regeling wordt betaald door het schrappen van de landelijke OV-korting voor 65-plussers. Volgens 50PLUS Haarlemmermeer betekent dat voor de huidige 34% leeftijdskorting een prijsstijging van ruim 50% per rit voor ouderen die met saldo reizen. Senioren die afhankelijk zijn van de bus voor ziekenhuisbezoek, mantelzorg of sociale contacten worden daardoor het hardst geraakt. De partij vraagt om een betere onderbouwing van de maatregel en doet een oproep aan 65-plussers die afhankelijk zijn van de bus om hun ervaringen te delen. Kinderen gratis laten reizen is een goede keuze, stelt 50PLUS. Maar laat die rekening niet terechtkomen bij ouderen voor wie het openbaar vervoer geen luxe, maar noodzaak is. Trouwen op vrijdag in Haarlemmermeer wordt duurder. Een huwelijksceremonie kost dit jaar ruim €529. Ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde. Volgens cijfers van trouwplatform The Perfect Wedding is vrijdag nog altijd de populairste trouwdag. Het tarief voor een vrijdagceremonie is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Wie van maandag tot en met donderdag trouwt, betaalt €411,80. Ook dat bedrag ligt hoger dan in 2025. In Noord-Holland zijn er 18 gemeenten waar trouwen op vrijdag duurder is. Een huwelijk in het weekend is in Haarlemmermeer niet mogelijk. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. In de middagperiode met zon en het blijft droog. Voor de komende periode overwegend zon en loopt de temperatuur op naar 27 graden. En waait er een matige noordoostenwind kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op meer radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Er is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

40 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. 50 jaar topmuziek. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Luchtvaart Hobbyshop trekt bezoekers uit de hele wereld en steunbetuiging voor vrijwilliger bij gemeentehuis. De Luchtvaart Hobbyshop in Aalsmeerderbrug is uitgegroeid tot een internationale trekpleister voor liefhebbers van modelvliegtuigen. De winkel telt zo'n 80.000 verschillende artikelen en wordt door bezoekers regelmatig aangezien voor een museum. Dankzij de ligging vlakbij Schiphol trekken de eigenaren klanten uit de hele wereld. Zelfs bussen met Japanse verzamelaars maken speciaal een tussenstop om de unieke collectie modellen, bouwpakketten en luchtvaartartikelen te bekijken. Zo'n 50 inwoners verzamelden zich woensdag bij het gemeentehuis in Hoofddorp om hun steun uit te spreken voor vrijwilliger Mustafa Ben Ali. Hij hielp de afgelopen jaren honderden gezinnen met onder meer aanvragen voor schoolspullen, sportactiviteiten en praktische ondersteuning. Door een meningsverschil met een organisatie waarvoor hij actief is, dreigt hij te stoppen. De aanwezigen riepen de gemeente op met hem in gesprek te gaan. Volgens de initiatiefnemers is Mustafa voor veel inwoners een onmisbare steun en een vertrouwd aanspreekpunt. Vooral nieuwe inwoners van Haarlemmermeer die de Nederlandse taal nog niet beheersen, rekenen op Mustafa. Hij spreekt Arabisch, meerdere dialecten, Frans, Engels en Nederlands. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. In de middagperiode met zon en het blijft droog. Voor de komende periode overwegend zon en loopt de temperatuur op naar 27 graden. En waait er een matige noordoostenwind kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Honklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Kinderen gratis met het OV en trouwen in Haarlemmermeer wordt duurder. Vanaf 1 januari 2027 reizen kinderen gratis met bus, tram en metro. De nieuwe regeling wordt betaald door het schrappen van de landelijke OV-korting voor 65-plussers. Volgens 50PLUS Haarlemmermeer betekent dat voor de huidige 34% leeftijdskorting een prijsstijging van ruim 50% per rit voor ouderen die met saldo reizen. Senioren die afhankelijk zijn van de bus voor ziekenhuisbezoek, mantelzorg of sociale contacten worden daardoor het hardst geraakt. De partij vraagt om een betere onderbouwing van de maatregel en doet een oproep aan 65-plussers die afhankelijk zijn van de bus om hun ervaringen te delen. Kinderen gratis laten reizen is een goede keuze, stelt 50PLUS. Maar laat die rekening niet terechtkomen bij ouderen voor wie het openbaar vervoer geen luxe, maar noodzaak is. Trouwen op vrijdag in Haarlemmermeer wordt duurder. Een huwelijksceremonie kost dit jaar ruim €529. Ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde. Volgens cijfers van trouwplatform The Perfect Wedding is vrijdag nog altijd de populairste trouwdag. Het tarief voor een vrijdagceremonie is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Wie van maandag tot en met donderdag trouwt, betaalt €411,80. Ook dat bedrag ligt hoger dan in 2025. In Noord-Holland zijn er 18 gemeenten waar trouwen op vrijdag duurder is. Een huwelijk in het weekend is in Haarlemmermeer niet mogelijk. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. In de middag periode met zon en het blijft droog. Voor de komende periode overwegend zon en loopt de temperatuur op naar 27 graden. En waait er een matige noordoostenwind kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden. Dan wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Nick Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig en vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Luchtvaart Hobbyshop trekt bezoekers uit de hele wereld en steunbetuiging voor vrijwilliger bij gemeentehuis. De Luchtvaart Hobbyshop in Aalsmeerderbrug is uitgegroeid tot een internationale trekpleister voor liefhebbers van modelvliegtuigen. De winkel telt zo'n 80.000 verschillende artikelen en wordt door bezoekers regelmatig aangezien voor een museum. Dankzij de ligging vlakbij Schiphol trekken de eigenaren klanten uit de hele wereld. Zelfs bussen met Japanse verzamelaars maken speciaal een tussenstop om de unieke collectie modellen, bouwpakketten en luchtvaartartikelen te bekijken. Zo'n 50 inwoners verzamelden zich woensdag bij het gemeentehuis in Hoofddorp om hun steun uit te spreken voor vrijwilliger Mustapha Ben Ali. Hij hielp de afgelopen jaren honderden gezinnen met onder meer aanvragen voor schoolspullen, sportactiviteiten en praktische ondersteuning. Door een meningsverschil met een organisatie waarvoor hij actief is, dreigt hij te stoppen. De aanwezigen riepen de gemeente op met hem in gesprek te gaan. Volgens de initiatiefnemers is Mustapha voor veel inwoners een onmisbare steun en een vertrouwd aanspreekpunt. Vooral nieuwe inwoners van Haarlemmermeer die de Nederlandse taal nog niet beheersen, rekenen op Mustapha. Hij spreekt Arabisch, meerdere dialecten, Frans, Engels en Nederlands. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. In de middagperiode met zon en het blijft droog. Voor de komende periode overwegend zon en loopt de temperatuur op naar 27 graden. En waait er een matige noordoostenwind kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Primeur voor Nova College Haarlemmermeer. En Queen's Cup 2026 laat groei vrouwencricket zien. Studenten van de opleiding Foodservice van de Hotelschool van het Nova College in Haarlemmermeer hebben als eerste in Nederland tijdens hun opleiding het keuzedeel sociale hygiëne afgerond. Tijdens een feestelijke bijeenkomst ontvingen 18 studenten naast hun diploma ook het brancheerkende SVH-certificaat. Met het certificaat tonen de studenten aan dat zij weten hoe zij bijdragen aan een veilige en gastvrije werkomgeving. En leerden ze verantwoord omgaan met alcoholverstrekking, herkennen van middelenmisbruik en het handelen bij agressie of ongewenst gedrag. De hotelschool is de eerste mbo-opleiding in Nederland die dit door brancheorganisatie SVH ontwikkelde keuzedeel aanbiedt binnen de opleiding Foodservice. De Queen's Cup 2026, georganiseerd door Inspire met steun van de Koninklijk Nederlandse Cricketbond, stond in Hoofddorp in het teken van de groei van het vrouwencricket in Nederland. 7 damesteams speelden in totaal 18 wedstrijden, waarin 1775 runs werden gescoord en 97 wickets vielen. Naast sportieve prestaties bood het toernooi een podium voor ontmoeting, talentontwikkeling en inspiratie voor jonge speelsters. De organisatie bedankt alle speelsters, vrijwilligers, supporters en de KNCB voor hun bijdrage aan het succesvolle evenement en hun inzet voor de verdere ontwikkeling van vrouwencricket. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. In de middagperiode met zon en het blijft droog. Voor de komende periode overwegend zon en loopt de temperatuur op naar 27 graden. En waait er een matige noordoostenwind kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer. Tussen de bedrijven.

0: DJ. Het is Spanjaard, wij. Ik ben stank, maar het is geen bingo. Ik krijg niks, ik zeg yo no tengo. Bitch, nigga, yo no quiero. Hangen met mensen, schedo. Hier, neem een Spaanse troep. Donde está mi dinero? Buenas noches en tot ziens. Vet velente, nunca, nooit vriends.
1: Los gezelligitos, donde está genitos? Oh, Costa del Sos. Los gezelligitos, donde está genitos? Costa del Sos.
2: Hola, supermercado.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Zoeterwoude-Rijndijk 47 minuten. Heel veel sterkte. De A9 Amstelveen-Alkmaar, knooppunt Badhoevedorp en afrit Haarlem-Zuid 3 minuten. En dan nog de A44 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt Burgerveen naar de A4 richting Amsterdam en Wassenaar 31 minuten.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: heb wel zin om te dansen met het weer. De Sister Sisters op Meer Radio en I Don't Feel Like Dancing.
1: Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Editie 9 van Onderweg hier op de vrijdag met mij, Delano. Goedemiddag. Leuk dat jij er ook weer bij bent. Onderweg naar het weekend en onderweg naar huis hopelijk. In mooie temperaturen. Zoals altijd heb ik weer om 5:30 een gouden ouwe voor je klaarstaan. En we hebben vandaag een studiogast, Robert Morris. Daar ga ik zo meteen meer over vertellen. En het is vandaag de nationale vlindertelling. Dus als jij misschien wel vrij bent of vakantie hebt en je denkt ik wil van het weer genieten, dan kan je in de tuin gaan zitten en dan kan je vlinders gaan tellen. Laat in de uitzending zal ik je vertellen hoe en wat dat precies werkt. En vanaf morgen gaat ook het hitteplan weer in met temperaturen van boven de 30. Ja, ik ga daar lekker op. En daarom vandaag de lekkerste playlist om je zonovergoten weekend goed te gaan beginnen.
1: Tot 6 uur. Onderweg. Met Delano van Steenveld. Op Meer Radio.
0: Dit is Afrojack. Hey!

0: Sienna Spyro, Material Lover. En daarvoor nog Afrojack en Faiz en Hey op meer radio hier op jouw vrijdagmiddag. In de studio is inmiddels aangekomen Robin Morris. Yes! Welkom, welkom. Leuk dat je er bent. Dat je even bij ons aanschuift. Echt Hoofddorpstalent ben je, want je woont in Hoofddorp. Sorry, ik moest eventjes wat harder zetten. Ja, je woont in Hoofddorp inderdaad.
1: Ja, klopt. Ik woon in Hoofddorp. Ik werk eigenlijk in Miami. Ik werk op cruiseschepen. En ik ben nu eigenlijk nu hiervoor. Ik heb nu een break voordat ik weer wegga. Mm-hmm. En ja, ik ben lekker bezig met. Ik was nu lekker bezig met het release van mijn EP.
0: Want die release die is vandaag. Die is, ik denk 12:01 is die live gegaan op Spotify natuurlijk.
1: Ja.
0: En je EP, hoe heet die? Laten we gewoon meteen beginnen bij je EP. Hoe heet die? Wat is de naam daarvan?
1: Mijn EP heet Sakura.
0: Sakura. Dat herken ik vooral van de Rituals sopjes.
1: All right.
0: Heeft dat daar ook een link mee? Wat is de betekenis achter je EP?
1: Toen ik naar Japan was gegaan, na mijn laatste contract, ging ik daar voor vakantie. Ik vond het super overweldigend en super mooi om te zien. Hoe ik ging daar wanneer het was Sakura season was. Dus zeg maar die kersenbloesem seizoen. En mm-hmm. Ik dacht van, wauw, dit is zo mooi. En mijn hele algoritme van mijn telefoon, TikTok, alles was echt over de kersenbloesem. En ik dacht, wauw, wat is die symboliek hierachter? En ik dacht van, wauw, dit slaat wel heel, heel dichtbij op mijn EP. En dat was zeg maar voor mij in het Engels, laat maar zo zeggen, betekent voor mij, nothing lasts forever. Mm-hmm. And there's beauty in the things that don't last forever. En ik heb dat gewoon meegenomen en ik dacht, dit is het. Ik had een hele euforic moment.
0: En wat van die kersenbloesem haalde dat dan in jou naar boven? Dat je dacht, ja, dit is echt wat mijn album moet gaan worden.
1: Ja, want ik dacht, eerst had ik een nummer die Cherry Blossoms heet. Dat is eigenlijk, ik dacht, weet je wat, ik ga het niet Cherry Blossom noemen. Want ik dacht, ik heb het uitgevonden in Japan, de betekenis. Ik dacht, weet je wat, ik ga dat naam gewoon zo laten, Sakura.
0: Waarom dus die cherry blossom, waarom dat jou zo aangreep? Waarom dat zo bij die EP past?
1: Ja, het is natuurlijk toen in de tijd, toen ik de nummer had geschreven. Ik moest denken eerst aan mijn opa en mijn oma. Ik kon daar niet zijn toen het was COVID-tijd. En ik kon niet mijn opa en oma zien in hun begrafenis, zeg maar. En ik vond het zo, zo jammer. En ik wist niet wat ik moest doen met dat gevoel. En daarna was ik op een cruiseschip samen met mijn vriendin. Doen we de contracten samen. En dan ineens was er iets heel specifieks gebeurd met een familielid van haar familie. Die heel dierbaar voor ons was. En hij was ook heel gek op kersenbloesem. En het was zo mooi om dat te horen. En ja, ze hebben ook een kersenbloesem voor hem geplant. Heel dichtbij in Egmond. En ik vond dat zo mooi om mee te nemen. En ik dacht, wauw, dit moet het zijn. Dit moet het zijn. Want en ook deels toen ik het nummer had gemaakt. Of toen ik dacht, ik moet het nummer hiervoor maken. Toen dacht ik, wauw, dit is echt een moment om gewoon mee te nemen. Ja, nothing lasts forever, so cherish it. En het past heel, heel goed op alle andere nummers die daar zijn. Die ook hoop staat en ook verlies.
0: Hoeveel nummers staan er op je allereerste EP?
1: Staan 7 nummers.
0: 7 nummers, oké.
1: Ja.
0: Oké, en je hebt eraan gewerkt in Miami, vertelde je, maar je komt zelf uit Venezuela. Vertel even hoe dat precies zit.
1: Ik ben hier in Nederland gaan wonen toen op mijn 19e. Ik ben trouwens 10 jaar ouder dan dat. Ik ben 29. En ik studeerde toen aan op Lucia Martas Instituut voor Performing Arts.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Dat is niet tenminste Lucia Martas.
1: Ja, precies, precies. En daar heb ik echt heel veel van geleerd. En daarna had ik ook auditie gedaan online, want dat was toen COVID. En ik wist ook, toen ik de cruiseschepcontract kreeg, dat ik, oké, we gaan naar Miami. Daar heb ik ook vrienden. Oh my god. Dus ik ging naar Miami toe en ik had wat vrienden die ik toen in Venezuela had. Oh ja, ze waren echt mijn maatjes, mijn vrienden. En toen een van die vrienden was toevallig, hij was echt bezig met producer worden. En nog steeds. En hij zei, wil je eigenlijk muziek maken? En ja, ik moet even voor nadenken. Het is heel veel, het is overweldigend. Want ik dacht eerst, ik moest eerst cruiseschipcontract doen als zanger, danser en acteur. Dus ik moest daar even over nadenken. En dan, we zijn eerst begonnen met één nummer. Een jaar later, 2023. We zijn begonnen in 2022 zijn we daar begonnen. Met de cruiseschipcontracten. In 2023 zei ik, weet je wat, ik wil verder met de nummer dat we gaan maken. En is heel, dat is een van de nummers die heet Good Old Days. Die was het eerste die we hebben aangewerkt.
0: Het is dus eigenlijk een beetje begonnen met dansen, als ik jou een beetje zo hoor. Lucia Martas dansen en later is daar zingen bijgekomen.
1: Nou daar, het is natuurlijk wel heel erg focus op de dansen. Maar echt zingen, ze hebben echt gezien dat ik meer van een zanger was. Dus ze mm-hmm. hebben gezegd van, we willen dat jij meer gericht gaat op het zingen. Ik kan ook dansen. Dus dat is goed, ja.
0: De kroegschip, mensen die zeiden zelf, we willen dat jij gaat zingen.
1: Ja, ook. Ja. Toen ik de contract kreeg was... Welcome to Carnival. You are gonna get now the position of the singer-dancer. Ze hebben hun posities, playlist performer, singer en singer that dances.
0: En wat speel je en dans je dan op zo'n cruiseschip?
1: Nou, eigenlijk, de genres zijn wel heel verschillend. We dansen en zingen op rockmuziek. We zingen en dansen op Motown-muziek van de soul, funky. We hebben ook van die popmodern muziek. En ook van die oud-pop, ja.
0: Wauw. Dus je kan eigenlijk alles wel zingen. Alles dat zit wel een beetje in je repertoire.
1: Oh, ik was vergeten om in één ding te zeggen. Latijns muziek kan ik ook.
0: Latijns muziek kan, ja. Je natuurlijk ook. We gaan zometeen nog even verder praten. Want ik wil natuurlijk veel meer weten over jouw werk op die cruiseschepen. En natuurlijk over je nieuwe EP. Maar eerst even muziek.

0: Summers en Talk to Me op Meer Radio hier op jouw vrijdagmiddag. Nog steeds in de studio. Robert Moore is de gast. We hadden net al eventjes over je achtergrond. Je bent Venezolaans en je bent dan ook half Nederlands.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Hoe ben je toen precies naar Nederland gekomen? Hoe is dat gegaan? Ben je echt speciaal ook voor Lucia Martas hier naartoe gekomen?
1: Niet echt speciaal. Ik dacht eerst van, er was een moment dat... Ja, ik was toen net 19 geworden. Ik dacht, ik wil echt naar Nederland. Ik wil ergens waar artiest worden kan misschien een ding zijn. Of ik moet iets gewoon nieuws uitproberen. Want ik dacht, we gaan ervoor, weet je. Dus ik heb van alles geprobeerd. En a lot has happened. Maar dan zijn we terechtgekomen op Lucia Martas aan het einde. Wat ik super dankbaar voor ben. Ja, heeft me echt... op vele plekken meegenomen.
0: Je hebt voor die ene andere helft van jezelf gekozen en gezegd... Nederland, oké, daar ga ik naartoe, dat wordt hem. En dat, daar ga ik mijn zinnen op zetten.
1: Ja, deels van mijn familie is ook Nederlands. Dus ik had ook een Nederlandse paspoort. Dus dat is ook...
0: Ah, tuurlijk, ja. Je hebt een bijzondere baan. Je vertelde al eventjes, je werkt op cruiseschepen.
1: Ja.
0: Hoe ben je van Lucia Martas bij cruiseschepen terechtgekomen?
1: Toen was het net COVID-tijd. Echt. Ze hebben een soort van, oké, we gaan een auditieproces doen. Maar stuur gewoon je showreel. Je moet gewoon een compilatie van shows dat je hebt gedaan met hen. Ze hebben altijd een eindpresentatie. En daar heb ik ook een compilatie van gemaakt. En ook dingen die misschien met andere studentenleden ook van gemaakt had. En ja, ik stuurde dat gewoon en I was hoping for the best. En they were like, yeah, we want you. En ik dacht, oh, wat heerlijk, ja, heerlijk. En dan is het daar begonnen en nooit meer gestopt eigenlijk. Ja.
0: Oké. En help even, je krijgt dus zo'n contract en dan vervolgens ga je aan het werk. Vlieg je dan ergens naartoe en stap je dan op dat cruiseschip? Of is het zo dat je dan gewoon hier in Amsterdam kan opstappen? Hoe gaat zoiets? Hoe lang ben je weg op zo'n cruiseschip? Want ik kan me voorstellen dat ja, het is niet eventjes stewardess van de ene naar de andere plek natuurlijk. Je bent gewoon best wel lang weg. Hoe gaat zoiets?
1: Nou, elke cruiseschepbedrijf is anders. Ik werk voor Carnival Entertainment. En daar doen ze wel de rehearsals, de repetities aan vasteland.
0: Okay.
1: Dus we moeten naar Florida. Het is een Davy Florida of a.k.a. Miami. En ja, daar ga je repeteren voor... Nou, het is altijd een periode van of een maand of twee maanden. En hangt eraf van hoeveel shows je hebt.
0: Hoeveel shows heb je dan in zo'n week? Hoe lang ben je op zee op zo'n schip?
1: Op een zee ben je ongeveer tussen de 7 à 9 maanden.
0: 7 à 9 maanden?
1: Ja.
0: Oh, 7 à 9 maanden. En hoeveel shows doe je dan per week?
1: We doen... Maar volgens mij is het... Wat ik zeg, het hangt er vanaf. Ja,
0: gemiddeld, zijn het 5 shows of zijn dat er wel 20? Of...
1: Op mijn laatste had ik gewoon 6 shows van 7 dagen dat we hadden. Dus het was 1 dag
0: vrij. Oh, dat valt op zich mee. Ja. Één show per dag en dan 1 dag vrij.
1: Het is 1 show, maar 2 keer, zeg maar.
0: Oké. Dus je bent dan...
1: 2 keer in de avond.
0: 6 keer een show, dan doe je dus 12 keer per week eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar wel een dagje vrij, gelukkig.
1: Ja, gelukkig wel, ja.
0: Gelukkig wel. En ik vraag me altijd eventjes af en dan gaan we door naar je EP. Wat gebeurt allemaal op zo'n cruiseschip? Heb jij wel eens meegemaakt bijvoorbeeld dat de toiletten verstopt raakten? Of... Of een heftige storm en dat je de dag daarna de strandbedjes uit zee moest vissen. Heb je wel eens wat meegemaakt op zo'n schip? Want ik vraag me altijd af van, ja, wat als er wat gebeurt?
1: Ja. Nou, grappig dat je dat zegt. Ik heb echt van die reels gekeken dat ik dacht van, what is happening on the ships? Like, people are like, ah, help, help. En it's like, wow. Maar gelukkig heb ik dat nooit meegemaakt. Maar I think the worst thing that has ever happened is... doe je dan een cross-Atlantic, dan doe je van... We hebben een cross-Atlantic van Spanje helemaal naar de kant van Amerika. En daar was het een beetje waverig, laat maar zo zeggen.
0: Oké.
1: Ja. En dan moest ik even... Ik moet even naar de wc.
0: Ja, precies. Dan voel je niet zo lekker,
1: voel je
0: zeg
1: niet
0: maar.
1: Zo lekker. Je denkt, oei, nou, voel je niet zo lekker.
0: Ja. Nee, snap ik. Je gaf wel aan dat je veel in Florida bent. In Miami, zei je al, om je songs te ontwikkelen. Mm-hmm. Met wie doe je dat? Ga je dan de studio in? Is het een soort van schrijverskamp? Vertel, hoe gaat zo'n proces van een song ontwikkelen?
1: Je hebt verschillende manieren om een ontwikkeling te maken van een EP of liedjes. Voor mij was een soort van... Ik had al wat ideeën om mee te nemen. Zeg maar, met een idee kan je gewoon ter plekke gewoon dingen maken van... Oké, we gaan een liedje maken over liefde. Weet je wel, liefde met wat? Ja, liefde over 100% liefde. Van je bent daarvoor voor die persoon elke keer en zo... En dan is het we gaan gewoon wat dingen maken, wat dingen schrijven. En het is heel cool. Maar soms kan je gewoon zeggen van tevoren van... Hey, ik heb al een lijn voor, ik heb al wat frases voor een liedje. Kunnen we hier iets mee? Van, ik weet het al, ze weten het. Of als je gewoon ideeën spuugt en dan ben je gewoon... Normaal gesproken doe ik met een producer die trouwens heet Carlos Brandi. Doe ik met hem.
0: Shout-out.
1: Shout-out to Carlos Brandi. Hij is nu in Spanje trouwens. Shout-out to you. En je hebt Svetlana Mauri. Zij is ook artiest. We hebben haar uitgenodigd om ook die songwriting proces van wat een paar nummers van die EP te doen. Ze staat daar geschreven. Ja, dus het is gewoon...
0: Je begint eigenlijk met een onderwerp. En dat onderwerp dat kan of je kan het meteen zo oplepelen. Of, je moet misschien nog even een beetje nadenken en schrijven. Maar het gaat heel geleidelijk.
1: Je moet een beetje graven en zo. Als, everybody has a different way of going in that process. Ik vond het wel heel therapeut. Het was heel van, we gaan erover praten. Als je heel diep wil gaan, mag dat wel. You choose.
0: Hoe lang heb je gewerkt aan deze EP?
1: 2023 zijn we begonnen met het eerste liedje. En we hebben gewoon alleen een refrein gedaan. En dan was het mooi. Wat een proces. En dan was ik aan het eind van mijn contract van 2023. Had ik hem een berichtje van... Hey, I have a story to tell. Laten we beginnen. Dus in 2024 zijn we echt begonnen met die alle andere 6 nummers.
0: Oké. En daar is uiteindelijk dus je EP Sakura uitgekomen.
1: Exact. En de naam kwam later wel. Maar...
0: De naam kwam later.
1: Ja.
0: Ik wil natuurlijk wel eigenlijk een klein stukje horen van Cherry Blossoms, waar het natuurlijk allemaal mee begonnen is. In Japan, bij die mooie bomen. Zou je misschien een klein stukje kunnen doen? Want je hebt ook je gitaar meegenomen in de studio. Ik zou zeggen, pak hem er maar bij en doe maar een klein stukje.
2: Dat willen we natuurlijk allemaal wel even horen.
0: Hij is op dit moment zijn gitaar aan het pakken, Robert Morris. En hij gaat eventjes een stukje spelen van zijn eerste plaat van de EP, Sakura Cherry Blossoms heet hij. Klein stukje.

0: Robert Morris, een stukje van Cherry Blossoms.
1: Ja.
0: Wauw, ik ben nu al onder de indruk van die, nou ja, wat was het, 30 seconden minuut? Ben ik nu al onder de indruk. Hoe lang heb je over dit nummer gedaan? Dan ben ik, nu we dit nu hebben gehoord, hoe lang heb je over dit nummer gedaan? Van het moment van inspiratie tot en met, oké, hij is af, klaar, we kunnen hem gaan draaien, dit is mijn eindproduct.
1: Nou, dit nummer was echt de laatste die we hebben echt gedaan. 2025, dit was echt vorig jaar toen ik op repetitie was in Miami voor repetitieproces voor Carnival. Dan doe ik dat altijd, of toen in de tijd heb ik echt samen gedaan met twee banen tegelijk. Mm-hmm. Laat maar zo zeggen, twee projecten tegelijk. Ik denk dat was heel interessant, want dan ben je gewoon aan je eigen dingen aan het doen. En dan heb ik dan gesprekken met mijn vriendin. En dan zegt ze van, weet je, ik zie eigenlijk mijn neef in heel veel dingen. Zoals kersenbloesem. En ik dacht, oh my gosh, dit is het. Dit is het. Dus ik heb dan mijn producer een bericht gestuurd. En ik dacht, hey man, ik weet het al. Ik moet nog één nummer doen. Dit moet echt nu. Oké. En dan zei ik, kunnen we Svetlana Mauri ook contacten? Dat zij ook meekomt. Ja. We gaan ervoor. Laten we even praten over die WhatsApp. En kijken of we samen kunnen komen. En ja, ik had zoveel details om erover te praten. En ik denk dat het was zo overweldigend. Want hij dacht, ik weet het al. We weten het al. Het ging over, zeg maar, even though we feel that they're not there physically, ze zijn er wel, you know.

0: nog 6 andere hele toffe tracks. Wat zijn je volgende stappen? Wat is je volgende stip op de horizon? Waar ga je naartoe of waar ga je aan werken?
1: Nou, eerst...
0: Je volgende doel misschien wel.
1: Mijn volgende doel. Spoiler alert. Na mijn... deze contract, het was net klaar, een paar maanden geleden. Carlos Brandi, hij woont in Spanje. En ik was daar in Spanje. Ik ben naar Spanje gegaan. Hij was eerst hier naar Nederland gekomen. Want ik zei van tevoren had ik wel geregeld met hem dat wij gewoon liedjes kunnen maken. Want ik dacht van, hij komt niet naar Miami toe, want hij is even eruit gestapt. Dus voor mij was het zeg maar, oké, laten we gewoon wat liedjes gaan maken. Dus er komt een nieuwe universum van andere liedjes. Die komen wel later. Ik ga op mijn volgende cruiseschip. Ik ga op de Carnival Liberty, die uit New Orleans gaat. Eerst ga ik repeteren in Miami van 29 juli tot 13 september. 13 september is mijn verjaardag voor iedereen. En ja, van 13 september tot 4 april ben ik op het schip van de Carnival Liberty. En ja, we gaan lekker ons ding doen met 1 nieuwe show en 2 shows die we al hebben gedaan.
0: Oké. Nice. En ik heb een hele kleine aankondiging die ik mag doen. We hebben namelijk elke week hier bij Meer Radio de Supertrack. Dat is een plaat die we graag iets meer in het zonnetje willen zetten. Die we iets meer draaien overdag. Waarvan we zeggen, ja, daar moet je echt naar luisteren. En we proberen zoveel mogelijk lokaal talenten natuurlijk die Supertrack te laten bemachtigen. Dus ik mag aan jou mededelen dat jij volgende week bij Meer Radio de Supertrack hebt bemachtigd. Dat betekent dat jij om de paar uur te horen bent met je nieuwe plaat Cherry Blossoms en met aankondiging. Woehoe! Voor een week lang, de hele week, is het hier op Meer Radio Robert Morris Week, volgende week dus. En dan gaan we hem nu ook draaien, denk ik. Cherry Blossoms.
1: Oh, zin in.
0: En nog een boodschap voor de luisteraar over je EP en de betekenis van dit nummer.
1: Oké, eerst over het liedje. If you ever feel you've lost someone, als jij dat hebt... beleefd, please just know that they have not gone completely and they're still with you.

0: De supertrack van volgende week. Robert Morris en Cherry Blossoms hier op Meer Radio op jouw vrijdagmiddag. Zometeen de headlines op 12:30. Ook muziek van Daddy Yankee en Larissa Michelle komt er zometeen aan.
1: Delano van Steenveld op Meer Radio. Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: Avond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Nieuw gemeentehuis bereikt bouwmijlpaal en vermoedelijke moordwapen gevonden in Nieuw-Vennep. De bouw van het nieuwe gemeentehuis in Hoofddorp heeft een belangrijke bouwmijlpaal bereikt. Het gebouw is nu wind- en waterdicht. Ook is het aangesloten op elektriciteit en zijn leidingen voor warmte- en koude opslag aangelegd. Samen met zonnepanelen moet dit zorgen voor een energie-neutraal gebouw. De aannemer verwacht het gebouw in het voorjaar van 2027 op te leveren. Daarna volgen de inrichting en de verhuizing. In het nieuwe gemeentehuis keert ook het gerestaureerde kunstwerk De Pijlstokken terug. Het krijgt een plek bij de publieksbalies waar het voor bezoekers goed zichtbaar is. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat het mes dat eind maart bij station Nieuw-Vennep werd gevonden vermoedelijk het moordwapen is in de zaak van een 59-jarige vrouw. Het mes werd enkele dagen na het misdrijf ontdekt door AD-journalist Rick Spekenbrink, nadat het eerder niet was opgemerkt tijdens het politieonderzoek. Maandag dient de eerste voorbereidende zitting. Een 37-jarige Italiaan zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. De strafzaak wordt de komende periode inhoudelijk verder behandeld. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Dan krijg je van mij de ANWB-verkeersinformatie. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen. 12 minuten sta je daar stil, vrij weinig.
0: Onderweg. Vrijdag. De Lano.

0: Fire hier op Meer Radio. Onderweg.
1: Vrijdag.
0: Nog steeds in de studio Robert Morris. Ik wil hem nog eventjes netjes met je afsluiten natuurlijk. Net gedraaid. Cherry Blossoms, volgende week heb je de Supertrack te pakken. Even jouw eerste reactie.
2: Ik ben zo dankbaar.
0: Ja?
2: Ja, echt waar. Dank je wel. Ik had het echt niet gezien komen.
0: Ga je dan ook zelf elke dag luisteren om te kijken of je hem voorbij hoort komen?
2: Ja, denk het wel. Denk het wel. Ik ga even kijken, ja.
0: Nice.
2: Ik hoop het, ja. Ik hoop echt.
0: Maandagochtend 6 uur, dan hoor je hem sowieso. Maar in het eerste of tweede uurtje. Dankjewel dat je langs wilde komen hier in de studio. Je release party die is niet vandaag. Gaf je zelf aan. Die ga je iets later doen. Kan je even kort uitleggen waarom?
2: Kijk eens, ik heb mezelf horen goed. Door wat allemaal gebeurd is met die aardbeving in Venezuela. Ik dacht, weet je wat, ik had echt de laatste stukje, de laatste dagjes een beetje de promotie gemaakt. Maar voor mij was het een beetje, het voelde een beetje naar om dat te doen.
0: Ja.
2: Maar ik dacht ook, weet je wat, ik ga dat even gewoon laten gaan. En dan als ik in Miami ben met repetities, ga ik ook de collega's zien waar ze me hebben geholpen daar iets meemaken. Ik vind dat leuk om misschien met ze te doen, want ik dacht van, weet je, zij hebben me echt geholpen. En ja, het is gewoon een team. Ja.
0: Wanneer is je release party precies? Heb je al ongeveer een datum geprikt? Of
2: nog geen datum geprikt.
0: Heb je nog niet.
2: Maar het moet wel voor 3 augustus. Het moet daarvoor zijn.
0: Voor 3 augustus, ja. Oké.
2: Want ik weet dat iemand weggaat.
0: Oké.
2: Op schip. Dus ik dacht van,
0: dan moet het wel daarvoor natuurlijk.
2: Ja, dat zou wel ontzettend fijn zijn.
0: Hou ons vooral op de hoogte daarvan. Heel veel succes met je verdere carrière. En heel veel succes op de cruiseschepen natuurlijk. Als je nieuwe muziek hebt, kom dan weer langs. En dankjewel dat je langs wilde komen. En heel erg gefeliciteerd met natuurlijk de Supertrack van volgende week.
2: Dankjewel.
0: Alsjeblieft, Robert. En natuurlijk een heel fijn weekend, hè, ook.
2: Ja, dankjewel. Voor jou ook.
0: Ja, dankjewel.
2: Voor iedereen die luistert. Ai.
3: Fonzie! G-Y!

0: Een perfecte track voor 28 graden. Daddy Yankee
1: onderweg
0: en
1: nieuws.
0: Despacito. Zoals je van mij gewend bent, ook gewoon het nieuws. Meneer Huisman uit Zwaanshoek, die loopt van 21 tot en met 24 juli... de Nijmeegse Vierdaagse als lid van het World Team. De directeur-bestuurder van de Stichting voor Vluchtelingen in Nederland, UAF... wandelt dagelijks 30 kilometer om geld in te zamelen... voor gevluchte studenten en professionals. Het World Team bestaat uit 58 wandelaars uit 17 landen. Met de sponsoractie wil Huisman bijdragen aan een betere toekomst... voor gevlucht talent in Nederland. Doneren kan via de officiële sponsoractie van de Vierdaagse.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een grote risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel Michiel. Dan de ANWB verkeersinformatie krijg je van. Maar de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen 7 minuten.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Onderweg.
5: Vrijdag.
1: De Lano van Steenveld.

0: van Steenveld met Onderweg.
1: Tot 6 uur meer muziek en meer nieuws uit jouw regio. En zometeen om 17:30 ook weer een gouden ouwe. Volgende week ben ik er een weekje niet, weer niet. Dan ben ik weer op reis. Ik ga namelijk naar het Lollapalooza Festival in Berlijn. Een paar dingen die ik altijd inpak. Kleding natuurlijk, toiletspulletjes, deo, tandpasta, tandenborstel. Mijn nekkussen voor in het vliegtuig. Mijn boek, wat ik nooit lees, maar wel altijd meeneem voor de zekerheid. Want misschien wil ik wel lezen. En natuurlijk mijn paspoort. En voordat ik wegga, doe ik toch nog altijd even zo'n check. Van ja, heb ik alles wel? Dan sta je op het vliegveld of je zit in de auto en dan opeens krijg je dat gevoel dat je dan iets vergeten bent. En natuurlijk ben je niks vergeten, dus ik doe altijd van tevoren, voordat ik wegga, even een check. Heb ik alles? Tik, tik, tik, tik. Er komen hele toffe artiesten naar de Lollapalooza Festival. Louis Capaldi, Pitbull die staat daar, die hoor je zo meteen ook nog. En Zara Larsson. Nou, en daar kijk ik wel echt heel erg naar uit. Nou, zij reist iets relaxter. Ze reist met niet zo heel veel spullen. Soms weet ze niet waar haar portemonnee is, zegt ze zelf. Kan in L.A. liggen, terwijl zij in New York is. Ze vraagt ook niet zo heel erg veel eigenlijk op haar rider. Dat is een soort wensenlijstje en dat ligt dan klaar als je in de kleedkamer aankomt. Daar staan maar 2 dingen op. Een tandenborstel, deodorant. Want dat heeft ze niet echt bij zich. Maar, zegt ze, zolang ze haar paspoort heeft en haar goede moed, is ze oké. Okay. Volgende week ben ik er dus een weekje niet. Dan ben ik in Berlijn op het Lollapalooza Festival. En deze ga ik daar denk ik ook horen. Midnight Sun, je hoort er nu. Zara Larsson.

0: De lekkerste playlist voor op jouw vrijdagmiddag. Bausa hoor je en Magnetic.
1: Onderweg nieuws.
0: Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat het mes dat eind maart bij station Nieuw-Vennep werd gevonden vermoedelijk het moordwapen is in de zaak van een 59-jarige vrouw. Het mes werd enkele dagen na het misdrijf ontdekt door AD-journalist Rick Spekenbrink, nadat het eerder niet was opgemerkt tijdens het politieonderzoek. Maandag dient de eerste voorbereidende zitting. Een 37-jarige Italiaan zonder vaste woon- of verblijfplaats, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. De strafzaak wordt de komende periode inhoudelijk verder behandeld.

0: te heet, dat is het nog niet. Maar het is wel lekker warm. Too Hot, Cool en de gang hoor je hier op Meer Radio.
1: Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
0: De provincie Noord-Holland gaat de komende maanden de N205 tussen Haarlem en de A9 bij Vijfhuizen voorzien van nieuw asfalt en nieuwe beleiding. Daardoor is de weg tussen 10 september en 26 oktober gedeeltelijk afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met ongeveer een half uur extra reistijd. Voor busreizigers geldt een aangepaste dienstregeling. De werkzaamheden worden in verschillende fasen uitgevoerd. In sommige periodes is de weg in één richting volledig afgesloten. En in andere periodes wordt het verkeer over één rijbaan geleid. Omleidingen lopen onder meer via de N201, N208, de A9, de A5, de A4 en de N207. Ik herhaal, omleidingen lopen onder meer via de N201, N208, de A9, de A5, de A4, de N207. En afhankelijk van de fase van de werkzaamheden. Afhankelijk van de fase van de werkzaamheden.

0: Major Lazer en Light It Up hier op Meer Radio. Zometeen de headlines op half, ook Bruno Mars.
1: Tot 6 uur, Delano van Steenveld met Onderweg. Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
2: No girl made has got a shade on sweet Georgia Brown.
1: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En je weet het,
3: same time, same place, same jazz.
1: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Saskia van Kampen.
4: Zwaanshoekse loopt vierdaagse voor gevluchte studenten. En 3 aanhoudingen voor voorbereiding liquidatie. Meer Huisman uit Zwaanshoek loopt van 21 tot en met 24 juli... de Nijmeegse Vierdaagse als lid van het World Team. De directeur-bestuurder van Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF... wandelt dagelijks 30 kilometer om geld in te zamelen... voor gevluchte studenten en professionals. Het World Team bestaat uit 58 wandelaars uit 17 landen. Met de sponsoractie wil Huisman bijdragen aan een betere toekomst voor gevlucht talent in Nederland. Doneren kan via de officiële sponsoractie van de Vierdaagse. 3 18-jarige mannen uit Hoofddorp, Sassenheim en Amsterdam zijn aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een liquidatie. Volgens politie en openbaar ministerie zouden zij 2 Zweedse jongeren hebben geronseld en aangestuurd. Bij een eerder onderzoek werden in een Amsterdams hotel meerdere vuurwapens en een grote hoeveelheid munitie aangetroffen. Politie en OM waarschuwen voor de groeiende trend van violence as a service, waarbij jongeren via social media worden geronseld voor zware gewelddelicten. De aantrekkingskracht van snelgeld en status speelt daarbij een belangrijke rol. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
0: 1 hele kleine file, de A44 Amsterdam-Den Haag, afrit Oude Wetering en afrit Noordwijkerhout. 3 minuten.
5: Meer Radio.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
5: Meer Radio, Haarlemmermeer.
1: Onderweg.
6: Vrijdag.
1: Delano van Steenveld.

0: Just Might.
1: Onderweg.
0: Stel je even voor, je gaat naar een feestje waar je heel erg naar uitkijkt. Je hebt je mooie outfit aan, de schoenen zijn gepoetst, je bent naar de kapper geweest en je hebt zelfs je geluksonderbroek aan. En dan heb je er ook nog eens 300 euro voor betaald. Ja, voor het feestje, niet die geluksonderbroek. 300 euro heb ik nog nooit betaald voor een feestje, maar het is mij wel eens overkomen dat ik kaartjes voor iets heb gehaald of hele leuke plannen dacht te hebben, maar dat die uiteindelijk toch wel een beetje tegenbleken te vallen. Dat is ook mensen overkomen tijdens de exclusieve afterparty van Bruno Mars en Anderson .Paak bij club Jimmy Woo in Amsterdam. Samen vormen ze het duo Silk Sonic. Ze staan in de Johan Cruijff Arena met een reeks concerten. Ja, bezoekers van Jimmy Woo is dus een unieke ervaring beloofd. Een exclusieve afterparty met Bruno Mars en Anderson .Paak. Veel mensen die dachten daar alleen wel even anders over. Deceptie, een aanfluiting en oplichting. Ja goed, maar die shows 2 uur duren, duurt het optreden bij Jimmy Woo een korte 2 minuten. Ze zijn nog wel even 2 uur in de lounge gebleven, dat dan weer wel. Maar goed, eerlijk is eerlijk, het was dan ook een party en niet echt een concert. En als je ze wilt boeken, kost dat een paar miljoen. Nou, dat is toch wel iets meer dan 300 euro. Nou, die één dame die helemaal vooraan stond en de glimlach van Bruno Mars heeft opgevangen, die was dan wel weer helemaal blij. Amazing, had ze op het internet geplaatst. Met wie het altijd een party is, is de super...

0: Afgelopen woensdag overleden Bonnie Tyler, 75 jaar. Je hoort haar met Total Eclipse of the Heart, de gouden ouwe van deze week.
1: Onderweg nieuws.
0: De bouw van het nieuwe gemeentehuis in Hoofddorp heeft een belangrijke bouwmijlpaal bereikt. Het gebouw is nu wind- en waterdicht. Dat is ook wel heel erg fijn. Ook is het aangesloten op elektriciteit en zijn leidingen voor warmte en koude opslag aangelegd. Samen met zonnepanelen moet het zorgen voor een energie-neutraal gebouw. De aannemer verwacht het gebouw in het voorjaar van 2027 op te leveren. En daarna volgt dus de inrichting en de verhuizing. In het nieuwe gemeentehuis keert ook het gerestaureerde kunstwerk De Pijlstokken terug. Het krijgt een plek bij de publieksbalies waar het voor bezoekers goed zichtbaar is.

0: IDEX.
1: En als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
0: En treur niet, ode aan het leven. Hier op Meer Radio. Het is jouw vrijdagmiddag onderweg naar huis, onderweg naar het weekend. Mijn uurtjes zitten er alweer op. Ik ga nu snel door naar de medewerkersbijeenkomst, vrijwilligersbijeenkomsten die wij hier nu hebben. Zometeen duik in het weekend niet met Dirk Jan, maar met iemand heel erg anders. De nieuwsuitzendingen werden vandaag verzorgd door Saskia van Kampen en de redactie was in handen van Anneke van der Helm. Dan wens ik jou een heel fijn weekend en tot over 2 weken, want volgende week ben ik er dus niet. Dan zit ik dus in Duitsland op het Lollapalooza Berlijn Festival.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïense kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.

Ja, goedenavond. Dirk Jan, die is vandaag op vakantie gegaan. Dus je zal het even met mij moeten doen. Hij had gevraagd of ik het vandaag van hem wilde overnemen. En tuurlijk, als goede vriend, doe je dat natuurlijk ook. Wat gaan we vandaag doen? Nou, niet heel veel anders dan dat je gewend bent bij de normale duik in het weekend. En er wordt gezwaaid. Gezellig. Maurice is ook in de studio. Die staat druk te zwaaien en te gebaren. Dat ik hier eigenlijk niet hoort te zijn. Maar ja, hij weet natuurlijk helemaal niet wat ik met Dirk Jan heb afgesproken. Maar we gaan gewoon de gezellige, lekkere muziek luisteren. Die je van Duik in het weekend gewend bent. Alleen zonder de zwoele stem van Dirk Jan.

En toch kan ik het niet laten om toch deze SL2 on a reggae trip te gaan draaien. Dat is toch voor mij wel een herinnering aan een zomervakantie. Lang, lang, lang, lang, lang geleden. Maar toch, SL2 on a reggae trip.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Romley in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio.

0: TNT. Voor iedereen die te lui is om te gaan stappen en liever thuis in de woonkamer staat te dansen.
1: Ja, en dan gaan we nu toch echt een plaat draaien die dan toch echt het zaterdagavond dansen op je pantoffels van T

En voor de vaste luisteraars van Duik in het Weekend. Als je dit muziekje hoort en je hoort mijn stem in de studio, dan is het over het algemeen wel bekend dat er een piratenplaat komt.

0: een vieze plakplaat.
1: En zoals je gewend bent bij Tuig in het Weekend, altijd een plakplaat. Een hele vieze plakplaat.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
2: Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.
6: Can't touch this. Can't touch this. You can't touch this.

tweede uurtje. Duik in het weekend nog steeds met mij, Martijn. Want Dirk-Jan die is vandaag vertrokken op vakantie. Dus je zal het ook het tweede uurtje zonder zijn zwoele stem moeten doen. Maar met mij,

0: Radio.
1: Meer radio. Supertrack. Hey,
2: deze week de Supertrack. Cherry Blossom van Robert Morris. En net vertrokken uit de studio. Hij was hier in het programma hiervoor bij Milano.
1: De Meer Radio Supertrack van deze week is van lokaal talent. Robert Morris. Cherry Blossoms. Meer Radio Supertrack.

En ondertussen loopt de studio hier helemaal vol met collega's van Meer Radio. Want er is zometeen een kleine vergadering, borrel, hoe je het noemen wil.

Vorige week bereikte ons het nieuws dat Albert van de Deep Club was overleden. En vanavond in C. wordt nog één keer stilgestaan bij zijn leven. En wordt het leven nog één keer gevierd met een ode, de Deep Club in C. Speciaal voor Albert, onze collega bij Meer Radio.

En zo komen we alweer aan het einde van het tweede uurtje Duik in het Weekend zonder Dirk-Jan. Die zit lekker aan een wijntje, gok ik zo om deze tijd. Of lekker aan het avondeten. Dirk-Jan, hele fijne vakantie. Ik spreek je heel snel weer, maat. En bedankt voor het luisteren. En mocht je morgenavond van 10 tot 12 nou helemaal niks te doen hebben... en je denkt, ik wil lekker dansen op mijn pantoffels of je slippers... want dit weer is dat natuurlijk nog lekkerder. Ventilator aan, koud biertje erbij, wijntje erbij, borrelnootjes open... en zet lekker meer radio aan op TNT met Tarzan en Tinus.

0: De Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloer Plus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloer Plus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog. En de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Sanieu. En this is the moment op Meer Radio. In een nieuwe aflevering van Meer in het Weekend. Editie Vrijdag Veldman, deze 10 juli 2026. Ja, normaal natuurlijk altijd Niels op dit tijdstip. Vaste prik, vrijdagavond Niels op de radio tussen 8 en 10. Maar hij is op vakantie. Dus vandaar dat ik hier zit. Vedder Veldman is de naam. Normaal de man van de Forgotten Faces op de dinsdagavond. En de zondagmorgen. Maar goed, dat blijf ik gewoon doen. Want ja, ik heb geen kinderen. Nee, en er is ergens een soort van... tenzij je in het onderwijs werkt. Maar stel je werkt niet in het onderwijs en je hebt geen kinderen. Dan ben je eigenlijk genoodzaakt om het hoogseizoen keihard door te werken. Ja, en ik vind het ook eigenlijk helemaal niet erg. Nee, er zijn namelijk zo vreselijk veel nadelen aan het op vakantie gaan in het hoogseizoen. Dat je er eigenlijk bijna een kinderwens voor wil laten schieten. Om niet in het hoogseizoen op vakantie te hoeven gaan. Nee, bijna wel. Het is allemaal veel duurder. Het is drukker overal. Ook voor, ja, dat met name. Om allemaal die zwarte zaterdagen aan. Dat je dan weer denkt van, wat ben ik toch blij dat ik dit niet heb. Dat ik toch niet op zo'n zwarte zaterdag helemaal naar Italië of naar Spanje moet met de auto. Met allemaal kinderen achterin. In de file. In de hitte. Nee, dat zijn van die dingen. Dat bespaart mij gelukkig. Is mij bespaard gebleven. Maar goed, wel aan Niels in dit geval. En dan is het aan mij de taak om dan dit radioprogramma waar te nemen. Dat doe ik uiteraard met alle liefde. En ik laat wat dat betreft ook wel graag ruimte over voor jou. Ja, ik weet niet waarom, maar ik ben er al een paar jaar geleden mee begonnen. Om dan, als Niels er niet is en ik hier zit, om het om te dopen tot verzoekjesavond. Vrijdagavond verzoekjesavond. En dat betekent dus dat er heel veel ruimte is op de playlist voor jou, voor jouw inbreng. Wil je nog wat horen? Iets wat je lang niet hebt gehoord? Of iets wat je, waar je nu op dit moment gewoon ongelooflijk veel zin in hebt? Dan ben je welkom. Mailen kan altijd. Studio@meerradio.nl. Dus studio@meerradio.nl. En je weet, pak ik die van jou er wel bij. En de kans dat ik je erbij pak is ongelooflijk groot. Want er is heel veel ruimte, dames en heren. Ja, zeker. Tot een uur of 10 is dit Meer in het Weekend. En jij kan een verzoekje doen. Studio@meerradio.nl. Dit zijn de Stone Temple Pilots, Clash.

Another 45 Ultra op meer radio. Talk to you. Ik bedoel, nee, 54. Ja, 54, niet 45. Ja, ik doe het iedere keer verkeerd om. Waarom? Omdat ik een Nederlander ben. En als Nederlander leer je het andersom, inderdaad. Ja, 5-4 is 54 in het Engels, inderdaad. Talk to you. En daarvoor hoorde je nog Teaspoon, Sex on the Beach uit de 90s. En deze is binnengekomen van Frank. Die wil heel erg graag Queen horen en David Bowie, Under Pressure. Nou, met liefde draai ik het.

Queen en David Bowie, Under Pressure. Wat een goede plaat is dit, zeg. Dankjewel Frank voor het aanvragen. En wil je nou ook wat aanvragen, dan ben je welkom op de mail studio@meerradio.nl. Want tot 10 uur is de radio van jou. Laat maar weten wat je wil horen. studio@meerradio.nl. Deze die komt van Chantal, die wil graag de scene horen. En iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Nou, gelukkig staat het hier.

0: Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

I Just Can't Get Enough. Depeche Mode op meer radio. Daarvoor Alex Warren, de superster van dit moment. Passenger. En we gaan terug naar de 90s op verzoek van Daan. Captain Joe.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: De supertrack voor deze week, Chaka Khan met Snoop Dio Double G. Boogie's in my soul. Dat is toch wel even een fijne plaat, dit. En daarvoor hoorde je de Rednecks en Cap Night Joe. Het is vrijdagavond verzoekjesavond. Ik heb iets binnengekregen van Denise. Die wil heel graag Chris Ria horen. Ach, God heeft zijn ziel. Maar gelukkig hebben wij zijn muziek nog wel. On the Beach is dit. En ook dit is een prachtige plaat. Hij heeft zo'n mooi oeuvre. Maar ja, we draaien nog niet alles. Dit is misschien ook wel zo'n plaat die je ook nog eens een weekend kan pakken op de dinsdagavond. Maar ja, het is geen dinsdag, het is vrijdag. Maar hè? Ik heb toch bloedkruip waar ik niet gaan kan. Dus af en toe is een vergeten hitje op verzoek. Geen probleem.

Onderuit gezakt, in een tuinstoel. Cocktailtje erbij en genieten van de avondzon met Chris Rea en On The Beach. Wat een goede plaat is dit, zeg. Dank voor het aanvragen. Wil je nou ook iets aanvragen, dan ben je welkom op de mail. studio@meerradio.nl. Het is tot 10 uur, is het verzoekjesavond. Dus er is nog alle ruimte. David Guetta en Andrea Bocelli nu. DNA.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Boom, boom, girl. Danny Jenky op Meer Radio, Snow en Con Calma. Toch wel even niet andere uitvoering van Infarmer. Maar goed, het is een beetje een jaren 20 remix, zullen we maar zeggen. Warm welkom bij u nummer 2 van Meer in het Weekend. Deze fraaie vrijdag 10 juli 2026. Tot 10 uur is het Meer in het Weekend. En aangezien Niels op vakantie is en ik hier zit en ik niets beters kan bedenken dan de lijnen open te gooien en verzoekjes te draaien, ben ik dat ook maar gaan doen. En dat bevalt mij prima. Ja, ik vind het namelijk best wel leuk om te doen. Om dan gewoon alle ruimte te geven en te zien waar de avond me heen brengt qua muziek. Het kan alle kanten op gaan. Dat ligt helemaal aan jou. Wat wil je horen? Je bent welkom op de e-mail studio@meerradio.nl. En waar kunnen we naarheen? Naar de 90's. We kunnen naar de 80's. We kunnen iets draaien wat we lang niet hebben gehoord. Je kan ook iets draaien wat gloednieuw is en wat je heel graag nu wil horen omdat het zo'n lekkere hit is. Kan. Iets wat fout is. Tenminste, fout. We mogen niet meer zeggen. En het is guilty pleasure. Van guilty pleasure. En helemaal als mensen zeggen dat ze een guilty pleasure hebben, terwijl het helemaal niet guilty is. Dat vind ik altijd. Als je mij vraagt wat is nou echt jouw guilty pleasure, dan is er eigenlijk maar één. En dat is het kijken van afleveringen van 600 Pound Live. Ik vind dat wel een guilty pleasure. Eén, omdat het namelijk absoluut leedvermaak is. Ja. Het is die mensen, ze hebben zo verschrikkelijk miserabel rot leven. Zijn verslaafd aan eten, kunnen hun bed niet meer uitkomen. En dan daar dan naar te kijken en dan. Oh, kijk, ze kunnen hun bed niet meer uitkomen. Oh, ze kunnen niet meer onder de douche. Oh, kijk hoeveel ze eten. Oh. Ja, dat is wel inderdaad een guilty pleasure. Daar moet je echt wel schuld bij voelen bij dat soort leedvermaak. En dat is wel. Die kan ik wel typeren als een guilty pleasure. Maar gewoon meezingen met Boney M, kom nou toch. Dat is toch niet geschuld? Nee, daar hoef je niet schuldig over te voelen. Nee. Dat doe ik elke dag, tuurlijk. Ja, raampjes open in de auto. En dan Boney M keihard door die speakers. Ja, heerlijk. Dat mensen naar je kijken en denken van, och. Het is geen Vivaldi. Het is geen Schubert. Nee, het is zeker geen Bach. Nee, Boney M. Ja, dat. Maar ja, dat is dan niet erg. Toch? Nee. Wat wil je horen? Je bent welkom op de mail. studio@meerradio.nl. Ook nog een hintje op zijn tijd. Dit is ook wel even fijn. Wat een superster, nog steeds niet uitgekoud. Bruno Mars, Risk It All.

The Course and Give Me a Reason. Op meer radio, daarvoor hoorde je Bruno Mars, Risk It All. Dit is meer in het weekend. Het is vrijdagavond verzoekjesavond. Deze komt van Mike. Die wil graag eventjes een throwback terug in de tijd. Dire Straits, Money for Nothing. Op meer radio.

Get out of it. Malcolm Tutts en Earnings op Meer Radio. Daarvoor Dire Straits, Money for Nothing. Dit is Meer in het Weekend. Verzoekje van Saskia. Die wil graag wat Italiaanse klanken op de radio. Ah, ik ruik al helemaal de mozzarella. En de knoflook met deze Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti di Pizza Man en si basta una canzone. Op meer radio. Terug naar eind jaren 90 voor misschien toch

0: Ben jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club To Date geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Heerlijk tijdloos plaatje dit. Pharrell, Daft Punk en Get Lucky op Meer Radio. Je kan niet helemaal plaatsen uit welk jaar die komt. Maar ik zou je even dat uit je lijden verlossen. Het is 2013. En nu, op verzoek van Paula. En die vraagt hem aan voor haar dochter. Dat is ook helemaal niet zo raar natuurlijk. Harry Styles. Op dit moment misschien wel de grootste superster van de wereld. Met ik weet niet hoeveel keer on arena, nou ja, uitverkocht moet ik niet zeggen, maar heeft een poging gewaagd om heel erg veel kaarten te verkopen. American Girls.

0: I knew you, Taylor Swift. Op meer radio, The Killers hoorde je Mr. Brightside daarvoor. En nu tijd voor een verzoekje van Marco. André Hazes, zij gelooft in mij. Op meer radio.
1: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh ja, yeah. Nu sta ik voor je.

wanna be with you. Ruben Hillen en 20 Seconds op meer radio. En tot zover mijn bijdrage aan meer in het weekend voor deze week. Zometeen de weekend. Kevin en Robin komen eraan. Ik heb nog tijd voor één plaatje. Nog eentje. Wat zou ik dus doen? Even kijken. Ik doe deze. Op verzoek van Anton, DJ Paul Elstok. I wanna see

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Roxy Dekker, Sugar Daddy.
1: Tijdmelding.
2: 22 uur, 4 minuten en 58 seconden.
3: Het is een aantal minuten over 10. Dit is de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer. Dit is To The Weekend.
2: Het is vrijdag 10 juli 2026, een aantal minuten over 10. Dit is To The Weekend. Goedenavond. En ik hoop dat ik je op dit moment wegtrek bij de tv voor de wedstrijd Spanje-België. Ja. Het is op dit moment reclame. Niet de hydration break, maar het is de eerste helft is geweest. België staat op dit moment gelijk tegen Spanje met 1-1.
4: Oh jee.
2: Maar wat denk jij? Kunnen de Belgen winnen van Spanje?
4: Nee. Alles kan, maar het wordt wel moeilijk.
2: Ja, moeilijk wordt het sowieso. Maar dat dachten we tegen de VS en tegen dingen ook. Maar er gebeuren dit WK rare dingen.
4: Ach ja, maar we houden het interessant, toch?
2: Ja, daarom. Ik hou het met één schuin oog in de gaten. Dus dat gaat waarschijnlijk helemaal goed komen. Zometeen Calvin Harris, Blessings. Ook de column komt eraan. Eerst dit is Lenny Kravitz.

0: Calvin Harris, Blessings. Ja, ja, en het is weer tijd. We zijn weer gezegend met een nieuwe column van Kevin. Ja, ja, welk onderwerp belde er deze keer bij hem aan? Wat dwong hem deze keer om een keuze te gaan maken? Wat wist hem deze keer te gaan overtuigen? Welk idee kon er deze keer invloed uitoefenen? Wat deed hem rood voor de ogen zien? Welke troefkaart speelde hij weer deze keer? En wat zou hij graag willen terugdraaien? Laat het horen.
1: Let op. Hier volgt een mening. Er zijn landen waar voetbal gewoon voetbal is. Nederland bijvoorbeeld, daar zijn we het hooguit oneens over de opstelling, de tactiek, de bondscoach, de scheidsrechter, de KNVB, de VAR, het weer, de grasmat en de prijs van het broodje kroket. Maar in Amerika, daar kan een achtste finale van een WK zomaar uitleiden tot, of zomaar uitgroeien tot een internationale diplomatieke crisis. Het begon allemaal met de Amerikaanse spits Florian Balogun. Die had in de vorige wedstrijd rood gekregen. Niet omdat hij iemand doormidden had geschopt of omdat hij een elleboog uitdeelde. Zelfs niet omdat hij een tackle had ingezet die zelfs op de A44 verboden zou zijn. Nee, hij kreeg rood omdat hij per ongeluk op de enkel van een tegenstander was gaan staan tijdens de wedstrijd tegen Kroatië. Gevolg, schorsing. En dat is gewoon een vrij overzichtelijke zaak. Totdat ene Donald Trump besloot dat een rode kaart een politiek onderwerp was. Normaal gesproken is dat een onderwerp voor een tuchtcommissie, een jurist en drie mensen die op een zolderkamertje wonen die alle regels hebben gelezen. Maar dit is het WK in Amerika met Donald Trump in de buurt. En dan weet je, dit gaat niet eindigen met een keurige e-mail. En ik stel me dat telefoongesprek gewoon zo voor. Gianni, dit is Donald. Donald, het is hier 3:00 s'nachts. Precies, dan worden de beste deals gesloten. Wat wil je? Onze spits is geschorst. Ja, dat lijkt me niet de bedoeling. Maar hij is toch geschorst. Ja, dat lijkt me niet de bedoeling. Dit zijn de regels. Ja, die ken ik wel. Ik ben het er alleen niet mee eens. En ergens in dat grote FIFA-kantoor zit Gianni Infantino waarschijnlijk naar het plafond te staren en zich af te vragen waarom zijn leven zo gelopen is. Want laten we eerlijk zijn, als voorzitter van de FIFA of van een voorzitter van de FIFA kan je veel verwachten. Corruptieschandalen, discussies over toewijzen van toernooien aan schurkenstaten en oliestaten, boze bondscoaches, maar waarschijnlijk niet dat hij moest uitleggen aan de president van de Verenigde Staten waarom een spits een schorsing had gekregen. Gevolg, Balogun mocht toch spelen. Dankzij Trump, dankzij Infantino en dankzij het feit dat de FIFA totaal geen corrupte organisatie is. En daarna gebeurde iets prachtigs. België werd boos. En niet het soort boos waarbij mensen met deuren gaan slaan. Nee, het Belgische soort boos. Het soort boos waarbij iemand zegt, ja hoor, geen enkel probleem. Terwijl het in werkelijkheid een heel groot probleem wordt. En als er één ding gevaarlijk is op een WK, dan zijn het wel heel erg gemotiveerde Belgen. De Amerikanen hadden waarschijnlijk gedacht dat ze een psychologisch voordeel hadden. Hun spits terug, de thuispubliek erachter, politieke steun vanuit het hoogste niveau. Wat kan er misgaan? Nou, zo ongeveer alles. Want België besloot om deze discussie niet te gaan voeren in vergaderkamers of op social media of op persconferenties. Ze voerden de discussie op het scorebord. En de Belgen noemen dat diplomatie en de rest van de wereld noemt het gewoon een pak slaag. 1 doelpunt, 2 doelpunten, 3 doelpunten. En ergens halverwege begon waarschijnlijk een Amerikaanse verdediger te googelen of je de wedstrijd ook kan aanvechten bij het Hoge Rechtshof. Bij 4-1 was het definitief voorbij. Niet alleen de wedstrijd, maar ook het verhaal. Want voetbal heeft één vervelende eigenschap. Uiteindelijk telt alleen dat scorebord. Je kan bellen, lobbyen, discussiëren, persberichten schrijven, boze tweets plaatsen. Maar uiteindelijk moet er iemand een bal in het doel schieten. 4 keer zelfs. En toen kwam misschien wel het mooiste moment van de avond. Na de 4e Belgische treffer volgde het Trump-dansje. Je kent het wel, dat dansje. Dat lijkt op een verslagen idioot die hip probeert mee te doen terwijl hij ergens een mug probeert dood te slaan. En daar stonden ze, Belgische internationals, op een WK na een doelpunt het Trump-dansje te doen. En dat is een soort beeld dat scenario-schrijvers van Netflix waarschijnlijk zouden afwijzen omdat het ongeloofwaardig is. Maar dit is het WK en het WK trekt zich niks aan van ongeloofwaardigheid. Voetbal denkt, weet je wat grappig is? Een internationale rel, een president, een FIFA-voorzitter, een geschorste spits en dan een 4-1 overwinning voor de tegenstander die als toegift een dansje doet. Dus de wereld kreeg precies dat. Uiteindelijk blijft na alle ophef maar één ding over. België 1, een België 4, Amerika 1. Een geschorste spits die alsnog moest spelen, een president die zich met een rode kaart bemoeide en 11 Belgen die besloten dat de meest overtuigende reactie 4 doelpunten waren. En nu wacht Spanje. En op het moment dat je dit hoort zijn de Rode Duivels ongeveer 1 uur bezig in hun kwartfinale. En ik volg de wedstrijd met een schuin oog. Spanje speelt sterk, ze spelen gedurfd, maar de Belgen staan wel gelijk. Het is 1-1. De Rode Duivels hebben motivatie gekregen na een overwinning tegen de Verenigde Staten. Maar kunnen ze ook winnen van de Europees kampioen? Ik zie het ze doen. Al is het alleen maar zodat we nog één keer het Trump-dansen zien van Lukaku. En als dit toernooi ons iets heeft geleerd, dan is het dat de werkelijkheid tegenwoordig veel gekker is dan wat welke columnist waar dan ook had kunnen verzinnen. En mocht Spanje alsnog winnen, dan weten we één ding heel erg zeker. Donald Trump heeft daar niet over gebeld. Wil je reageren op deze column? Dat kan. Ga naar facebook.com/toTheWeekend en laat daar je reactie achter. Of stuur even een mailtje naar kevinvanleeuwen@meerradio.nl.

0: 10.000 Hours. Dane Shady featuring Justin Bieber. En daarvoor Baby Makes Her Blue Jeans Talk.
1: 10.000 Hours zitten zo lang al op de radio.
0: Nou, ik denk dat we daar wel aardig aankomen. Aan 10.000 uur in totaal. Ja, ik denk dat dat wel lukt.
1: Dat,
0: ik vergeet helemaal een berichtje op Facebook te zetten dat we er weer zijn. Dat moeten we ook zo over doen. Goed, ja, we hadden andere spannende zaken om te bespreken. Even, ik ga niet iedere keer een update geven. Nee, er gebeurt nog niks. Goed, de circulaire nieuwe fietsbrug over de Hoofvaart bij Abbenes, die vorige week vrijdag is geopend, heeft de naam van verzetsgroep De Patriot uit de Tweede Wereldoorlog gekregen. De naam is ingezonden door Anton Sekveld uit Huigsloot, die het verhaal van binnenuit kent. De brug zelf heeft ook een opmerkelijk verhaal. Het is namelijk de voormalige havenbrug uit Vlissingen. Via de bruggenbank is het hergebruikt en na een technische aanpassing heeft de brug een tweede leven gekregen. Het ontwerp werd slanker gemaakt en zijn duurzame materialen toegepast, waaronder gerecyclede betonnen landhoofden en een nieuwe slijtlaag. De brug kan hierdoor tientallen jaren mee. Op de leuning staat een gedicht van polderdichter Leo Richardson, die tijdens de opening werd voorgedragen.
1: Dus dat er bestaat er dus zoiets als een bruggenbank, waar je dus naartoe kan gaan om
0: brug te kopen. Volgens mij hebben we het hier vorig jaar over gehad. Dat ze hiermee bezig waren, volgens mij wel.
1: Zou zomaar kunnen, maar dat je nadenkt. Oké, okay,
0: ja, ik wist ook niet dat op. Ja, schijnbaar bestaat dat.
1: Het bestaat, we hebben weer wat geleerd.
0: Ja, en de luchtvaart hobby shop Aviation Megastore in Aalsmeer de Brug is uitgegroeid tot een internationale techpleister voor liefhebbers van modelvliegtuigen.
1: Aha.
0: Ik ben daar zo vaak langs gereden, ik ben er nog nooit binnengekomen. Nee. Binnen geweest. De winkel die telt 80.000 verschillende artikelen en wordt bezoekers regelmatig aangezien voor museum.
1: Ja, dat zou ik ook denken.
0: Dankzij de ligging vlakbij Schiphol trekt de eigenaar klanten vanuit de hele wereld. Zelfs bussen met Japanse verzamelaars.
1: Ja, mooi.
0: Maak een tussenstop voor de unieke collectie. Ik vind dit bijzonder. Goed, en heel wat anders. Wijkagenten van Floriande hebben afgelopen woensdag ongeveer 20 jongeren weggestuurd van het afgesloten terrein van SV Hoofddorp. Volgens de politie waren de jongens ondanks een eerdere waarschuwing opnieuw aan het voetballen op het terrein. Naast een vriendelijk, doch dringend verzoek om te vertrekken, hebben van iedereen de identiteit genoteerd. Een van de aanwezigen kreeg de middag een onverwacht vervolg. Bij controle bleek hij nog een openstaande gevangenisstraf van 51 dagen te hebben. Ander. Daarop werd hij aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De wijkagenten wijzen erop dat het terrein van SV Hoofddorp nog tot 31 juli verboden terrein is voor onbevoegden. Wie zich daar bevindt, riskeert bij een volgende overtreding een boete.
1: Ja, ik blijf
0: hoe kan je als jongere 51 dagen gevangenisstraf open hebben staan?
1: Nou, en ik vind het nog mooier, dit is wat we vaker van die berichten hebben gehad, van weet je dan niet dat je dat hebt of heb je dat bericht op een of andere, ik weet niet hoe, gemist of zo, zeg maar. En ten tweede ook, nee, dat we
0: op
1: vaker
0: wat moment wel denk je, dit is slim?
1: Eerder dat je denkt van ja, wat je het laatste wat je wilde is opvallen. Of
0: ja,
1: ergens iets doen waarvoor je. Maar de, ja, dat,
0: ja,
1: dat was ook de vorige keer. Toen hadden we ook zo'n bericht. Er was een fan die was door rood gereden. Dan denk ik, ja, die moest ook de gevangenis in. Dat je denkt. Ja, één
0: ja,
1: ding wat
0: hoe
1: je niet
0: dom ben je? Hoe dom
1: is
0: ben je?
1: Niet opvallen, maar goed. Het zal.
0: Het zal.

0: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meerradio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: De jeugd van tegenwoordig, sterrenstof.
1: Tijdmelding.
0: 22 uur, 38 minuten, 35 seconden. Nog steeds 1-1 bij België-Spanje. Maar zoals ik vorige week ook al zei in de column... we kunnen ons ook weer richten op echte sport. We gaan het straks over de Tour hebben, sowieso. Ja. Maar toevallig vorige week herontdekte ik een cd... die ik zelf ook grijs gedraaid heb dat ik hem op cd had. En op Spotify nu ook weer. Okay. Dat zijn namelijk de... Sint-Willibord-sessies vanuit Sporthuis Hubert. Ja. En het meest bijzondere is dat die nummers zijn opgenomen... ook echt in een werkplaats waar fietsen gemaakt worden. Ja. En ik denk, laten we daar gewoon... er is eentje van pakken. En dan zou die het moeten doen, denk ik.

0: Van de Sint-Willibord-sessies. De Karavaan, Gerard van Maasakker. Oh. Dit is meer radio.
1: Tijdmelding.
0: Het is 22 uur 43 minuten en 44 seconden. En dat betekent dat het hoogste tijd is voor een bericht waarvan je denkt... Huh? Hé? Huh?
2: Wat?
0: Goed, op het strand, maar ook de straten eromheen... lopen in de zomer genoeg strandgangers rond. Met de warmte slechts gekleed in een zwembroek of bikini. Voor de strandganger lekker cool, maar niet iedereen kan deze kledingkeuze waarderen. Zoals te zien is in Italië.
2: Hoe is dat eigenlijk in Noordwijk? Heb je daar last van de bikinis en de zwembroeken?
0: Nou, als het inderdaad mooi, echt mooi weer is... ja, dan lopen ze in zwembroek en bikini lopen ze rustig bij ons door de straat.
2: Gezellig.
0: En nou, ik heb op zich van dat die mensen daar lopen geen last van.
2: Nee.
0: Waar ik last van heb, is dat ze een auto bij mij neerzetten.
2: Ja.
0: Goed, we gaan naar Italië. Liefhebbers van zon, warmte en zo min mogelijk kleding... kunnen we het Italiaanse vissersdorp Varenna maar beter mijden. Autoriteiten van dat plaatsje, gelegen aan het Como-meer... zijn het zat dat in de zomermaanden hordes toeristen... met blote bovenlijf of in bikini... door de nauwe steegjes van het dorp paraderen.
2: Oh.
0: Daarmee riskeren ze voortaan een boete... die kan oplopen tot 200 euro.
2: Okay.
0: De burgemeester van het dorp geeft aan lokale media toe... dat het een vergaande maatregel is om toeristen te bekeuren... maar ook dat het dorpsbestuur niet anders kon. Varenna is een prachtig dorp. We zijn er trots op dat jaarlijks honderdduizenden bezoekers... van over de hele wereld komen. Maar de levenskwaliteit van onze inwoners... mag niet worden opgeofferd door massatoerisme.
2: Oh.
0: De burgemeester liep al langer rond met plannen... om de vrijheid van toeristen in te perken. Er wonen slechts 650 mensen in het eeuwenoude dorpje... dat veelal bestaat uit vrolijk gekleurde huisjes die dicht op elkaar staan. En die begonnen zich steeds meer te storen aan toeristen... die vanwege de hitte halfnaakt door het dorp paradeerden. Een winkeleigenaar zegt tegen een lokale krant... maar wat blij te zijn met de nieuwe maatregel... die nu een paar dagen van kracht is. Op het strand kan je doen wat je wil... maar als je rondloopt in winkels, restaurants, kerken of het plein... dan moet je fatsoenlijk kleden. Een ander voegt eraan toe, het werd tijd. Een verstandige maatregel, het belangrijkste is dat deze ook wordt gehandhaafd.
2: Ja.
0: Toeristen die zich niet aan de kledingvoorschriften houden... krijgen een boete van tussen de 50 en 200 euro. Dit is niet de enige maatregel. Tourgroepen mogen voortaan niet groter zijn dan 25 personen. En ze mogen de smalle steegjes niet meer blokkeren. Het gebruik van speakers voor tourgids is ook verboden. Dat moet rust terugbrengen in het dorp. Ik kan het me dit helemaal voorstellen. Ik ben regelmatig ook wel in Turkije en in Griekenland... en andere dingen op vakantie geweest.
2: Ja.
0: En dan zag je ook mensen...

0: Inderdaad, dan gingen wij zo'n toertje doen. Of dan liep je door dat dorp. En dan loop je ook in je zwembroek en dingen. Nee, dat vind ik niet kunnen.
1: Nee.
0: Sorry, als ik heel eerlijk... dat ik afgelopen jaar in Portugal zat... in dat all-inclusive gebeuren.
1: Ja.
0: Zelfs als ik naar het restaurant ging om te lunchen... of zelfs als ik naar de poolbar ging om daar even een snack te halen...
1: Ja.
0: Dan deed ik alsnog mijn t-shirt even aan. Had ik wel mijn zwembroek aan, maar gewoon mijn t-shirt erover.
1: Ja, dat is...
0: Dus vandaar. En ik vind dat gewoon getuigen van netheid. Ja, en ik kan me best voorstellen hè, dat het af en toe... Want nou goed, Portugal, Italië, dat is allemaal even warm, heb ik dan het idee.
1: Ja.
0: Maar nee, hier kan ik me helemaal in vinden.
1: Dat is, nou dus ook, wat is het in Zandvoort, Noordwijk, Katwijk...
0: Nou, dan mogen ze eerst een parkeerverbod instellen voor toeristen.
1: Ook

0: The Rasmus in the Shadow.
1: Tijdmelding.
0: 22 uur, 54 minuten en 13 seconden.
2: Ja, die schaduw wordt wel lekker in het weekend met al die zon.
0: Ja, maar... Want iedereen, mijn vriendin zegt ook, ja, het wordt zo heet. Het wordt zo heet het weekend en volgende week. Is dat ook echt zo? Ik heb het niet een beetje, ik heb het niet zo helder op een netvlies. Want het enige wat ik zag is dat er morgen en zondag best wat wind staat. En ik fiets tegen de wind in.
2: Oh, even kijken wat dat ding ook alweer zegt. Noordwijk
0: aan zee.
2: Vandaag zit al vandaag, zaterdag max 30 graden, zondag 29, 27, 28, 28, 29.
0: Oh, lekker.
2: Max dus.
0: Lekker. Dat betekent dat het vooral goed fietsweer is.
2: Dus,
0: nou, hij geeft 27 aan bij mij in Noordwijk morgen.
2: Ja, dus het zit ergens op die 28, 29 graden. Ja.
0: Nee, maar wel minder wind dan net. Daar ben ik blij mee. Dat nu maar Noordoost 2. Dat was van de week Noordoost 4.
2: Ja.
0: Dus daar ben ik blij mee. Ja, oh, die is naar maandag verschoven. Godverdomme. Daar heb ik ook last van. Ja. Hey, ik ben maandag vrij. Ik hoef niet te werken, maar ik moet wel om 8:30 bij de fysio zijn.
2: Ja.
0: Ik denk, ik moet toch uitfietsen van dit weekend. Dus dan ga ik op de fiets naar de fysio.
2: Maar het wordt iets van 27, 25
0: graden. Lekker.
2: Het is geen 35
0: lekker.
2: Graden.
0: Lekker. Zeg maar. Oh, 40 graden zoals 2 weken geleden. Echt.
2: Nee.
0: Maar goed, normaal zou ik zeggen, we gaan nu naar het nieuws en de muziek. En wij gaan backstage.
2: Oh ja.
0: Maar de PC denkt, zoek het uit. Dus wij gaan niet backstage, maar wel naar het nieuws en muziek. En zometeen zijn we terug aan de andere kant van de klok van 11. Met nog een uur To The Weeknd. En daarna nog een uur To The Weeknd.
2: Hoi.
0: En dat gaat op een gegeven moment veel harder dan ik hebben kan. Dit is Bluff.

0: Vooral hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: melding.
1: 23 uur, 6 minuten, 15 seconden met Clean Bandit Symphony. Dit is meer radio, dit is To The Weeknd. Goed. Ja, nou, normaal bespreken wij in de podcast natuurlijk onze afgelopen week. Maar de podcast, dat lukt even niet. Het is wel... Het viel me net ook op dat ik hier naartoe reed. En jij had het er net ook over. Morgen is de halve triathlon van de Haarlemmermeer.
2: Ja.
1: Ik wist eigenlijk niet eens dat we dat hier organiseerden in de Haarlemmermeer. Maar oké.
2: Okay. Nee.
1: En dus je moet rekening houden dat de hoofdvaart oostzijde... Oostzijde, westzijde? Oostzijde, hè?
2: Westzijde.
1: Dat er een deel van de hoofdvaart afgesloten is. En dat je ook in het Haarlemmeerse bos wat problemen kan hebben om daar doorheen te gaan.
2: En
1: maar het is natuurlijk
2: ook
1: wel.
2: Bij de overgang van de A5. Waar de vliegtuigen naar de polderbaan gaan. Zeg maar, dat is helemaal.
1: Ja, maar ze mogen niet gebruik maken van een rondje ringvaart. Oh! Anders hadden ze dus gewoon een rondje ringvaart gedaan. Dat is kut, want daar had ik wel overheen. Daar moet ik wel overheen morgen. Oh nee, niet. Naar medeblik heb ik daar helemaal niks, geen last van.
2: Ja, ik denk dat het hele verkeer vast zit, zeg maar.
1: Ja.
2: Want ik vraag ook, want ik denk dat ze voor een deel ook gewoon door het gewone verkeer moeten of zo. Je kunt toch. Of gaan ze het hele stuk tussen Leinde en Nieuwe Brug helemaal afsluiten?
1: Dat kan wel. ik had het afgelopen zondag toen fietste ik naar Arnhem.
2: Uh-huh.
1: Want ik had FOMO van de Team van Noordwijk niet te kunnen lopen.
2: Ja.
1: Normaal daar sla ik op een gegeven moment. Ik heb geen idee waar dat is. Normaal moet ik daar rechtsaf, dan fiets je langs de Amstel.
2: Ja.
1: En daar mocht ik ook niet rechtsaf, want daar was ook een triathlon. Ik moest aan de overkant van het water en dat was een hele stuk was afgesloten.
2: Mm.
1: Daar zag ik net allemaal mensen met wetsuits uit het water komen en naar hun fietsen rennen.
2: Maar dan wat is het nog even voor de algemeenheid. Van, jij doet vaker rondje ringvaart. Ze zeggen onverwachte werkzaamheden. Hebben ze een van die onderdoorgangen die toevallig dicht zit of zo, die ringvaart?
1: Ik heb al 3 weken geen rondje ringvaart gemaakt, maar volgens mij niet.
2: Niks dicht of zo.
1: Nee, er zit op dit moment niks dicht. Maar ik kan ook zijn dat de gemeente zoiets heeft van nou, hè,
2: ja.
1: Dat gaan we niet doen.
2: Dat is. Maar want, je kan toch ook niet door die halve ring van de ringvaart afsluiten of zo.
1: Ja,
2: het
1: kan wel. Ze hebben natuurlijk voor de Giro hebben ze het ook gedaan. Dat de Giro hier door de gemeente reed, toen is ook een deel van de ringvaart afgesloten geweest.
2: Ja, je hebt natuurlijk best wel doorgaande wegen die erop vastzitten.
1: Ja,
2: dat soort zaken.
1: Ja, maar goed, kijk, dat is de Nederlandse wet. Dat zegt wel dat je een weg niet de hele tijd af mag sluiten. Dus je mag hem wel een bepaalde tijd voor verkeer afsluiten. Maar net als bij ons in Noordwijk voor de Team van Noordwijk, tussen de start van de 5 en de 10... mogen er gewoon mensen op dat parcours, maar je moet wel van het parcours afgesodemieterd zijn als de mensen starten.
2: Ja, dat was toch was ergens, ook niet zo lang geleden, ook zo'n debakel hier in Nederland, toch? Dat op een gegeven moment
1: dat was
2: auto's op het parcours kwamen.
1: Ja, dat was met de Ronde van Holland. Maar dat was omdat ze daar een experiment deden met we hebben geen agenten nodig in de koers.
2: Ja, handig.
1: Ja, dat was ook niet zo'n geslaagd experiment.
2: Nee, dat is.
1: Maar goed, triathlon, heel eerlijk, en het Ik zei het net tegen jou.
2: Ja.
1: Ik kan geen borstkrom.
2: Nee.
1: Maar ergens zit me dit toch wel een beetje. Dat ik denk. Het kriebelt wel.
2: Nee.
1: Maar eerst maar zorgen dat ik. Ik moet echt wel. Eerst zorgen dat ik weer normaal kan lopen.
2: Ja.
1: Of ik kan rennen. Ik kan normaal lopen, maar kan rennen.
2: Hmm.
1: En dan denk ik dat. Dat ik eerst ga kijken of ik een duathlon kan gaan doen.
2: Nee.
1: Dus dat is een run-bike-run. En dan kan ik ook even kijken van bevalt me dit.
2: Ja.
1: Maar goed, we gaan gewoon door. I knew it. Ik wist dat Kevin weer rare sportdingen ging doen.
2: Sowieso, altijd.

0: The Script. Break Even.
1: Tijdmelding.
0: 23 uur, 17 minuten en 18 seconden.
2: Oh, yeah.
0: Oh, en nou doet hij het wel. Goed, prima. Net liep mijn scherm vast. Ik kon niet scrollen. Uit angst voor een overbelasting van het stroomnet schakelde netbeheerder Enexis afgelopen zondag tijdelijk een groot stroomstation uit in de omgeving van Tilburg. Daardoor kwam in één keer zo'n 10.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom te zitten. Later bleek dat het probleem lag bij een defecte meetapparatuur.
2: Handig.
0: Na werkzaamheden was het teruggevallen naar de verriezingsstellingen, waardoor het leek alsof er vijf keer zoveel stroom doorheen liep als dat in werkelijkheid het geval was.
2: Foutje moet kunnen, Bas.
0: Foutje. Ja. Foutje. Een bal gehakt. Goed, we hebben het er net al over gehad. Florian Balogun, de spits van de Verenigde Staten, die werd toch niet geschorst na de rode kaart die hij kreeg in het WK-duel met Bosnië. En Herzegovina, de terugcommissie van de FIFA, had besloten dat zijn rode kaart opgeschort was, waardoor hij kon spelen in het duel tegen België. Sorry. De Amerikaanse krant de New York Times en persbureau AP en Reuters melden dat er vanuit het Witte Huis een direct telefoongesprek met FIFA-voorzitter Infantino had plaatsgevonden om de rode kaart ter sprake te brengen.
2: Yeah.
0: En het Amsterdamse theater, De Kleine Comedie, heeft een gratis telefoonnummer in het leven geroepen voor moppenliefhebbers. De Geinlijn. Bellers krijgen een mop te horen die door bekende Nederlandse cabaretiers verteld wordt. Dat is bijvoorbeeld Casper van der Laan, Joep van het Hek of Sarah Kroos. En de Geinlijn heeft geen grote doel. Het is gewoon voor een glimlach voor wie het kan gebruiken.
2: Als je een beetje humor nodig hebt.
0: En 20 windmolens bij de kreekraaksluizen in Zeeland, die mogen de komende maanden overdag niet draaien. De provincie heeft de maatregel genomen naar aanleiding van de dood van een zeearend. De vogel kwam in botsing met een van de wieken. 4 jaar geleden werd er op dezelfde plek ook al een zeearend gedood door een windmolen. Na de dood van het exemplaar in april vroegen meerdere natuurorganisaties aan de provincie om te gaan handhaven. En dan het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden is afgelopen dinsdag vroeg opnieuw hervat. Door een brand op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht reden er ruim een week lang geen trein op het traject. Vorige week maandag ging er door een brand in een kabelgroot zo'n 200 meter kabel kapot. Die moest weer aan elkaar worden gelast. En toen dat eenmaal was gelukt, moesten de kabels worden gecontroleerd. De beelden die ik daarvan gezien heb, Robin, toen dacht ik alleen maar, wat een enorme kluwe met raden.
2: Ja, dat is echt 200 kabels. En dan moet je nog de goede aan de goede weer knopen, ja, zeg maar. Want anders dan rijden ze andersom. Dat is niet handig.
0: En in het centrum van New York is afgelopen dinsdag de omgeving van een flatgebouw ontruimd. Dat dreigde in te storten. Bouwvakkers melden problemen bij de constructie. En volgens de bouwvakkers zijn 2 stalen draagkolommen van het gebouw verbogen. Er is beton losgekomen, glas uit de sponningen gesprongen en enkele van de hogere verdiepingen zakten door.
2: Ja, zo'n ding zal maar naar beneden komen.
0: En dan nog dit. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en omwonenden. Tata wordt ervan beschuldigd dat de fabrieken slecht worden onderhouden, soms zonder de juiste vergunning te werken en incidenten onder de pet te houden. Staalgigant zegt dat het besluit het bedrijf raakt. Ze noemen in een reactie dat het essentieel is om een goede buurt te zijn voor de omwonenden. Zorg en kritiek nemen ze altijd serieus. Maatregelen ter verbetering worden onverminderd genomen, staat in te lezen in een reactie van Tata Steel.
2: Oké, nou, we zullen het zien.
0: Ja, we gaan zien. Oké.

0: Goed verhaal. Lekker kort.
1: Tijdmelding.
2: 23 uur, 24 minuten, 31 seconden.
3: Robin's trip to the archive.
4: Ja, er is er ons weer eentje ontvangen. Dat gaat dan nu over zangeres Bonnie Tyler, die is overleden. Ze had heel veel succes met power ballads, waarvan haar bekendste is It's a Heartache, Holding Out for a Hero en haar allergrootste hit Total Eclipse of the Heart. En ze stond vooral bekend om haar schorre stemgeluid dat ontstond na een keeloperatie. In 1976 moest ze namelijk worden geopereerd vanwege een knobbeltje op haar stemband. Daarna moest ze 6 weken gaan zwijgen. Maar omdat ze zich daar niet aan hield, herstelde haar stem niet volledig en daar hield ze haar karakteristieke schorre stemgeluid aan over. Ze is uiteindelijk 75 jaar geworden. Haar familie meldt dat in verklaring dat ze is overleden in een ziekenhuis in Portugal. Ze lag al enige tijd in kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen. En uiteindelijk heeft ze niet meer kunnen herstellen van haar aandoening. En we hadden het net al over een van haar grootste hits, Total Eclipse of the Heart. En ze zegt erover, dat was het beste wat ze ooit heeft gedaan. En ze zegt erover, ik had nooit kunnen denken dat het vandaag de dag nog steeds zo populair zou zijn dat mensen die toen nog niet eens geboren waren, het zouden gaan zingen tijdens de karaoke. Dus de kraker van toen, Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler.

0: Ruimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal.
2: Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Het is 23 uur, 36 minuten en 26 seconden. Hoogste tijd voor...
0: Het is tijd voor de wisseling van de wacht. En dan nu gooien Kevin en Robin de koptelefoons van hun hoofd en rennen langs elkaar heen rond de DJ-meubel in de studio. Nog even tijd om uit te hijgen. Iedereen op zijn plek. Mooi.
3: Tijd om verder te gaan
0: met de show.
4: Oké.

0: Aikido, Narcotic.
1: Tijdmelding.
0: Het is 23 uur 44 minuten 25 seconden.
2: Beam.
0: Heb je die weer?
3: Zijn we weer ergens? Zijn we ergens halverwege?
0: Zijn ja, we, ergens, we zijn ergens halverwege. Wakker worden. We zijn er weer.
3: Oké. Gast erop of zo?
0: Ja hoor, doe maar wat leuks.
3: Field of Dreams vind ik wel leuk. Klinkt wel leuk.

0: De Seven Nation Army, White Stripes.
1: Beam. Tijdmelding.
0: 23 uur, 53 minuten en 14 seconden.
2: Ja, kijken naar weer aparte, bijzondere, rare of verwonderlijke berichten.
0: Een bank beroven, dat is niet heel eenvoudig. Maar dan is het ook zaak dat je ervoor zorgt dat je niet betrapt wordt.
2: Ja.
0: Soms wordt wel heel eenvoudig gemaakt om te ontdekken wat er fout is gegaan. Zoals te zien is in Zuid-Korea.
2: Ja.
0: Daar werkt een bankmanager bij een filiaal van een bank. En hij maakt daarbij dankbaar gebruik, of eigenlijk misbruik, van zijn positie. In een piepklein kantoor met slechts twee andere medewerkers was hij verantwoordelijk voor de inhoud van de kluis. In januari wist hij in het geheim zijn slag te slaan. Hij nam zo'n 70 miljoen won. Dat is omgerekend zo'n slordige 40.000 euro aan bankbiljetten mee naar huis.
2: Ja.
0: Om te verbloemen dat de kluis plots een stuk leger was, ging hij voor een gekende wisseltruc. Hij bestelde online een flinke stapel valse biljetten. De wisseltruc was geslaagd, niemand leek het door te hebben. Toch was er een medewerker die het zenuwachtige gedrag van zijn leidinggevende wat verdacht vond. Hij trok aan de bel bij het hoofdkantoor en startte een intern onderzoek. Lang duurde het onderzoek niet. Bij het openen van de kluis was de uitgevoerde wisseltruc iets te zichtbaar. De bankmanager had het echte geld namelijk vervangen door speelgoedgeld die vol stond met vrolijke plaatjes van eenden, beren en stripfiguren. En bovendien stond het nog helemaal vooraan in de kluis. Geconfronteerd met dit onweerlegbare bewijs bekende de manager meteen schuld. Hij werd op staande voet ontslagen. Daar hangt hem, maar een celstraf hangt hem niet boven het hoofd. De bank heeft besloten de fraudeur niet strafrechtelijk te vervolgen. De zaak is afgesloten. Het gestolen geld is inmiddels volledig terugbetaald, volgens een woordvoerder van de bank.
2: Wel lekker handig, toch? Van wat is het? Dan weet je het uiteindelijk succesvol te doen. Wat doe je dan? Dan zet je het vooraan neer. En heb je ook nog geld wat gewoon totaal niet op lijkt.
0: Nee, als je het dan doet, doe het dan goed.
2: Ja, dat je nou denkt, het zal waarschijnlijk ook wel te maken hebben dat hij dan dat van, nou, ik ben al blij dat het gewoon gelukt is, zeg maar. En anders ga ik natuurlijk te veel aandacht trekken door al die biljetjes zo heel netjes dan ergens anders te verplaatsen.
0: Ja, maar dan ga je het toch niet vooraan zetten?
2: Nee, dat lijkt me sowieso niet echt slim, zeg maar.
0: Nee, daarom.
2: Maar aan de andere kant zegt het ook alweer van, hij heeft het ook weer aan zichzelf te danken, want hij was zelf te zenuwachtig. En daardoor was het op een gegeven moment dat iemand anders dacht van,
0: Dit is raar. Dus de tip, als je je kluis op je werk leeg wil halen, niet te zenuwachtig doen.
2: Zoiets, ja.

0: Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Frits Landstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK. Na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op. Maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: melding.
1: Het is 12 uur 9 minuten 50 seconden.
2: Dat is toch niet te geloven?
0: Een beetje vreemd, maar wel erg lekker.
3: We zijn weer ergens op een nieuwe dag aangekomen.
1: Ja, het is een...
3: Wat te doen.
1: Het is een nieuwe dag en daarmee is het 11 juli.
3: Wow.
1: En dat is onder andere de internationale dag van het paard.
3: Wow.
1: Het is ook de wereldbevolkingsdag.
3: Is het alweer een dag van het paard?
1: Ja.
3: Vorige week toch ook?
1: Nee.
3: Had dat toch paard in de gang?
1: Ja. Dat je het zegt, dat is een hele goeie.
3: Vorige week was er een paard in de gang.
1: Oké, wacht even, ik ga even kijken.
3: Nu weer een nieuw paard.
1: Ik ga even kijken. Nee, dat was de dag van het paard op de Veluwe. Enkel op de Veluwe. En nu is het de internationale dag van het paard.
3: Oké. Dat kan ook.
1: En daarnaast is het de internationale dag ter herdenking van de genocide in Srebrenica. Ik weet niet wat je zegt, maar...
3: Dat kan ook.
1: Vandaar.
3: En morgen...
1: En morgen kunnen we ook nog even kijken. Dan is het de 12e. Dan is het de internationale dag van de hoop.
3: Oké.
1: En het is de internationale dag tegen zand- en stofstormen.
3: Oké.
1: Ik heb hier nog nooit van gehoord.
3: Nee, dat is het ook uiteindelijk. Ik zit wel even wat te zoeken.
1: Je bent wat aan het zoeken. Dan moet ik het even volpraten zeker.
3: Zoiets, ja.
1: Nee, daar ben ik helemaal niet zo heel goed in. Maar nee, we kunnen het best even volpraten. Ik weet niet wat je aan het zoeken bent. Ik ben ondertussen... Ik liet het net aan jou zien. Ik heb zo'n heel stom spelletje waar ik aan meedoe.
3: Ja.
1: En dan ben ik dus allemaal nieuwe dingen aan het opzoeken. Nieuwe stukjes waar ik kan lopen en wielrennen. Dat zijn die hele stomme spelletjes om aan mee te doen.
3: Ook leuk. Nee, want je had het over. Want vorige week was het paard van de Veluwe of zo.
1: Ja, en nu is het de internationale dag van het paard.
3: Oké.

0: Beam.
1: Tijdmelding.
2: Het is 12 uur, 18 minuten, 35 seconden.
3: Hoogste tijd om dat muziekwiel maar eens even een slinger te geven.
2: Met de zonnetjes en de wind staat er ook heel mooi op. We geven er een draai aan.
3: Ik heb ook maar code rood er maar bij geplakt. Oranje, geel en groen. Dan kunnen we het in ieder geval wisselen. Als
2: ja, daarom. Het muziekwiel draait natuurlijk rond en rond en rond en rond. Er gaat plaats naar het herbeleven die we eigenlijk vergeten zijn. Wilde vergeten of die we nooit gekend hebben. De enige regel is, we draaien wat er uitkomt.
3: Ja, dat is. En we gaan eventjes in het hoofd zitten. Dit is My Mind.

0: melding.
1: Het is 12 uur, 24 minuten, 28 seconden.
2: Hoogste tijd om eens te hebben over...
1: Ja, we gaan kijken naar de Ronde van Frankrijk. Die begon vorige week zaterdag met een ploegentijdrit in de avond in Barcelona. En Visma, het was een bijzondere ploegentijdrit. Visma Leasebike heeft de ploegentijdrit gewonnen. Yep. De Deen Jonas Vingegaard zette namens de Nederlandse ploeg de snelste tijd neer in Barcelona en bemachtigde zo de eerste gele trui. Op de streep was hij ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna van Netcompany Ineos en 12 seconden sneller dan zijn grote rivaal Tadej Pogacar van UAE Team Emirates. Ja. En wat bijzonder is van die ploegentijdrit is normaal telt de tijd van de vierde renner in een ploegentijdrit. Hier was het dat het is wel een ploegentijdrit, maar de individuele tijden worden opgenomen. Hm. Dus dat betekent eigenlijk dat je een grote lead-out zag en dan moest de kopman in de laatste kilometer, 500 meter het zelf afmaken.
2: Ja, even anders.
1: Ja, etappe 2 werd een prooi voor Isaac Del Toro van UAE Team Emirates. Het was een mooie finale, een sprintje berg op de flanken van Montjuïc. En dat is een berg in Barcelona. Hij was iets sneller dan Tadej Pogacar. Nou, was hij sneller? Nee, Tadej Pogacar gunde hem de zege. En daarmee kocht hij ook Del Toro zijn loyaliteit. Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard, die finishen daarachter. De gele trui bleef wel bij Vingegaard, die in dezelfde tijd binnenkwam als de ritwinnaar. Mm-hmm. De derde etappe werd gewonnen door Tadej Pogacar. Op de korte slotkrim troefde de Sloveen zijn concurrent Vingegaard af, waarmee hij de gele trui overnam. De twee stonden precies gelijk in het klassement, maar omdat Pogacar in de eerste twee etappes betere uitslagen had gereden, kreeg hij het geel omgehangen.
2: Hoi.
1: De vierde etappe werd gewonnen door Mats Petersen. De Deen, die ook in 2022 en 2023 een toeretappe won, was met afstand de snelste van een groep van 10 overgebleven vluchters. Zijn eerste zege dit seizoen voor de renner van Lidl Trek. Zijn ploeggenoot Quint Simmons werd tweede. Het peloton onder leiding van UAE deed het een dag erg rustig aan en finishte op bijna 13 minuten van de winnaar. En de Noor Thorstein Tran die maakte deel uit van de kopgroep en die nam de gele trui over van Tadej Pogacar. Die stond op die dag vierde op 7 minuten 53.
2: Tje.
1: En ik moet wel zeggen, die Thorstein Tran die heeft natuurlijk vorig jaar in de Vuelta ook heel lang in de leiderstrui gereden.
2: Was.
1: De vijfde etappe, toen was het eindelijk voor de sprinters, 153 kilometer naar Po. Gewonnen door Olaf Kooi, de 24-jarige Nederlandse toerdebutant van Decathlon CMA CCM. Was in de eerste massasprint de concurrentie afgetekende baas. De Duitse Astana-renner Max Kanter moest op eerbiedige afstand genoegen nemen met de tweede plaats. En Tim Merlier van Zolal Quickstep passeerde als derde de finish. De gele leiderstrui bleef wel in handen van de Noor Tran van Uno X.
2: Yep.
1: Gisteren was het dan tijd voor de eerste serieuze bergetappe. De viervoudig toerwinnaar Tadej Pogacar kwam na 186 kilometer van Po naar Gavarnie-Gèvre. Met onderweg onder meer de beklimming van de Col de Port... Godsamme. Van onder andere de Tourmalet, solo over de streep. Achter hem bereikte ook uitdager Vingegaard in zijn eentje de finishstreep. Al deed de Deense kopman en tweevoudig toerwinnaar daar 2 minuten 38 langer over dan Tadej Pogacar. De gele truidrager had geen antwoord op al het klimmersgeweld en kwam in de afdaling van de Tourmalet ook nog ten val. Ja. Hij moest de leiderschap inleveren bij Pogacar en later bleek dat hij zijn rib gebroken had en heeft ook de Tour verlaten.
2: Hey.
1: Er is heel veel commentaar geweest na deze etappe op Visma Leasebike en op Jonas Vingegaard. Dat de Deen met een verkeerd verzet zou rondrijden. Hij had gekozen, zoals we wel vaker doen in belangrijke bergetappes, voor één groot blad voor.
2: Ja.
1: Daarnaast werd ook gezegd van ja, Vingegaard kan het niet, enzovoort, zie je wel. Nou, dat heeft onder andere Tom Dumoulin heeft dat gezegd. Daar reageerde de ploegleider van Visma Leasebike Mark Reef vanmorgen op. En hoe vaak heeft Tom Dumoulin de Tour gewonnen?
2: Ja.
1: Dat vond ik een hele goed. En daarnaast, nee, ze hebben gezegd, Vingegaard vindt het zelf heel fijn om met één blad te rijden. Dat doen we altijd, dat hebben we altijd gedaan. En blijven ook doen, want we besparen gewicht. En daardoor kunnen we snellere wielen onder de fiets zetten. Of wielen die minder rolweerstand hebben.
2: Ja.
1: Het is ook zo dat het gekke was dat op de beklimmen van de Tourmalet was het continu 10 seconden, 8 seconden, 6 seconden. En daar is ergens een tactische fout gemaakt. Waarschijnlijk bij Visma Leasebike. Dat ze niet Jonas hebben kunnen pushen om toch bij Tadej te blijven. En Pogacar daalde echt op de limiet. Hij, ook een paar keer zag je zijn achterband wegslippen.
2: Ja,
1: en ja, Jonas heeft 2 jaar geleden een vrij zware crash meegemaakt. In een afdaling. Ja. En die daalde met, zoals de Belgen dat noemen, een ei in zijn broek.
2: Ja.
1: En ja, dus vandaar. Het is een hele grote achterstand. Maar de Tour is nog lang.
2: Heel lang, ja.
1: En
2: nog
1: ook Tadej kan hopelijk een slechte dag hebben. En Jonas, ze hebben wel eerder tegen een achterstand aangekeken. In de tweede Tour die Jonas won, niet zo groot. Maar ja, het kan nog alle kanten op.
2: Sowieso.
1: Want de derde week is vrij verraderlijk en heel zwaar.
2: Ja.
1: Dan de etappe van vandaag nog. De snelste man in de Tour de France heeft de 7e etappe gewonnen. Tim Merlier snelde al zijn concurrenten voorbij in Bordeaux. Bordeaux is altijd sprinten, hoe dan ook. Belg van Soudal Quickstep verwees Warenschuld en Binyan Girmay naar plaatsen 2 en 3.
2: Nice. Nou, we gaan zien wat
1: ja,
2: er volgende week gebeurt.
1: Ja, zeker. Het is in ieder geval een mooie Tour.
2: Dat is.

0: Tijdmelding.
1: Het is 12 uur, 35 minuten en 30 seconden.
2: Ja, we hadden nog ergens een verzoek van jou gekregen, toch?
1: Ja, een verzoek en het is heel slecht. Dit nummer luisterde ik dus van de week dat ik op werk zat.
2: Ja.
1: En gewoon, ik werd er gewoon vrolijk van. En ik denk, ja, we moeten hem gewoon draaien ook.
2: Maar de vraag is wel, wat dat nou?
1: Ja.
2: Oké.

0: tijdmelding.
1: Het is 12 uur, 34 minuten en 51 seconden.
2: Weer even kijken naar...
3: Kevin's muziekidentiteit.
1: Ja, voor mijn muziekidentiteit gewoon dingen waar ik vrolijk van word. Dat was net ook met moet dat nou? En dit ook, dit is Passion Fruit, de Rikke Rikke Ding Dong Song.
4: Goed verhaal, lekker kort.
5: Doe de Rikke Rikke Ding Dong Song.

0: Tijdmelding.
1: Shakira Zoo. En het is 12:50. Nee, 50 seconden.
2: Dat is het ook. Maar ja, voordat we een beetje weggaan, we gaan natuurlijk nog niet in slaap vallen, toch?
1: Nee, nog niet. Nog niet. Bijna. Bijna.
2: We hadden alweer even een nummer van stal wat eerder hebben gehaald.
1: Prima.
2: Dus dat, mocht je bang zijn voor spinnen, dan kan je even wegtunen.
1: Oké. Okay.

0: Dit algeheel rustpuntje
1: zo,
0: eventjes.
1: Deze was wel even Roman.
0: Ja, in de show kunnen we er weer uit, toch?
1: Ja, zeker.
0: Rustpuntje. Hè?
1: Ja, na dit rustpuntje gaan we inderdaad de deur weer dicht doen. We geven het stokje over aan de nacht. Morgenochtend meer wakker. En natuurlijk ook meer in de middag. Volgende week zijn wij er gewoon weer met z'n tweeën. Tussen 10 en 1 voor nieuwe To The Weekend.
0: Yep.
1: Zou ik zeggen, blijf veilig, blijf gezond, blijf lief voor elkaar. En vooral hou hem hier, hou hem hard, hou hem keihard hier op Meer Radio.
0: Bye. Daar.
1: Die duurde even.
0: Drukken op.

0: Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Pamstra met het NWS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drinkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld en daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump, maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie het in je ogen, je wilt weg. Goed luister.